Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nu het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Van de 29 aanhoudingen die de politie gisteravond in de Schilderswijk verrichtte, zitten er nog 4 vast. De rest is afgelopen nacht met een boete naar huis gestuurd. De onlusten begonnen gisteravond na de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Die werd gewonnen door Marokko. Er werden stenen en glas naar politiemensen gegooid. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg HVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michum, Jari Vlak, Dani van Loenen en 2 keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een noordwestenwind is het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige periode en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
2: Het nieuws uit Den Haag.

Van Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Ik ben Jolanda Baaiens. Van de 29 aanhoudingen die de politie gisteravond in de Schilderswijk verrichtte, zitten er nog 4 vast. De rest is afgelopen nacht met een boete naar huis gestuurd. De onlusten begonnen gisteravond na de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Die werd gewonnen door Marokko. Er werden stenen en glas naar politiemensen gegooid. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg HVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michum, Jari Vlak, Dani van Loenen en 2 keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een noordwestenwind is het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige perioden en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Ik ben Jolanda Baaiens. Van de 29 aanhoudingen die de politie gisteravond in de Schilderswijk verrichtte, zitten er nog 4 vast. De rest is afgelopen nacht met een boete naar huis gestuurd. De onlusten begonnen gisteravond na de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Die werd gewonnen door Marokko. Er werden stenen en glas naar politiemensen gegooid. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg HVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michum, Jari Vlak, Dani van Loenen en 2 keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een noordwestenwind is het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige perioden en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Het nieuws van 6 uur. Ik ben Jolanda Baaiens. Van de 29 aanhoudingen die de politie gisteravond in de Schilderswijk verrichtte, zitten er nog 4 vast. De rest is afgelopen nacht met een boete naar huis gestuurd. De onlusten begonnen gisteravond na de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Die werd gewonnen door Marokko. Er werden stenen en glas naar politiemensen gegooid. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg HVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michum, Jari Vlak, Dani van Loenen en 2 keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een noordwestenwind is het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige perioden en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. In de afgelopen 2 jaar heeft de ombudsman ruim 100 meldingen ontvangen over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik op de Haagse Hogeschool. De werksfeer zou er verpest zijn. Docenten en studenten hebben anoniem hun verhaal gedaan bij Omroep West. Die verhalen worden bevestigd door de FNV. De 4 grote onderwijsbonden hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd en de arbeidsinspectie stelde een onderzoek in naar de slechte sfeer en de angstcultuur op de Haagse Hogeschool. Bewonersplatform Buren van de Binkhorst uit Rijswijk en Leidschendam-Voorburg wil dat een lange elektrische bus snel en vaak op en neer gaat rijden tussen station Voorburg en Den Haag Centraal via de Binkhorst. Op die manier kan de nieuwe Haagse woonwijk beter met de omliggende gemeente worden verbonden. We willen niet alleen benoemen waar het knelt, maar ook oplossingen aandragen, zegt het bewonersplatform. Het grote voordeel van de korte route is dat de bus snel, flexibel en betrouwbaar kan rijden, zeggen ze. Het aanleggen van de geplande trambaan gaat volgens hen veel te lang duren. 2 woningen in de Soesterbergstraat zijn voorlopig onbewoonbaar na gasexplosies. Die ontstonden dit weekend nadat er brand uitbrak in de meterkast van een van de huizen. De gasleiding raakte beschadigd. Ook kozijnen raakten ontwricht en een van de woningen liep zware brand- en waterschade op. Niemand raakte gewond. 2 cavia's in het huis in de Haagse wijk Leienburg zijn door de brandweer in veiligheid gebracht. Het weer dan nog, opklaringen en droog bij vanmiddag zo'n 23-24 graden. Vanaf donderdag en ook komend weekend met 30 graden wordt het flink warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Ja, een onwijs mooie goeiemorgen. Het is maandagochtend, het begin van een nieuwe week. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. En ik hoop jij natuurlijk ook. Het is er weer 13 minuutjes over 7. Het is maandag 6 juli. Dus ja, dit is een beetje de tweede week van juli die van start is gegaan. Omdat vorige week midden in de week het ineens 1 juli was. En afgelopen weekend was er onwijs veel te beleven hier zo in Den Haag. Ik vraag me heel erg af hoe jouw afgelopen weekend is geweest. Dat kan je me laten weten door even een appje te sturen naar 070-307-8899.

En ik ga jou zo meteen helemaal op de hoogte brengen hoe mijn afgelopen weekend was. Ik kan in ieder geval vast verraden, er was heel veel geel, er was heel veel groen. En het ging een beetje over voetbal. Ja, het heeft sowieso te maken met ADO.

Lindell, hoe mooi dit is. En wat ook natuurlijk hartstikke mooi is, is hoe mijn weekend eruit zag. Ik heb net al een klein beetje verklapt wat er afgelopen weekend heel erg centraal stond in mijn activiteiten. En dat was natuurlijk de kleuren groen, de kleuren geel en voetbal. Nou, ik denk dat jij nu gelijk weet waar ik het over ga hebben. En dat is natuurlijk over de familiedag van ADO. Gisteren had ADO Den Haag namelijk een familiedag die ze hebben georganiseerd. En daarbij konden dus echt gezinnen, ouders, moeders, fans, konden naar die dag komen. Nou, daar waren dan allemaal standjes, allemaal ook andere bedrijven waren daar. Daar kon je mee in gesprek, je kon misschien een voetbalspelletje doen. Je kon gezellig rondwandelen. En rond het eind van de middag kwamen op een gegeven moment de spelers, zowel van het mannenteam als van het vrouwenteam. En dan kon je een handtekening laten zetten. Nou, onwijs leuk. Echt, ik heb er echt weer van genoten. En bijvoorbeeld ook Haagse Sjoe kwam langs. Ik heb Chico zien rondlopen daar. Dus het was echt wel een beetje, echt wel lekker allemaal Hagenezen die bij elkaar kwamen. Dus dat heb ik gisteren gedaan. En wat ik dan zelf wel heel erg grappig vind eigenlijk, het was wel lekker weer, maar toch wel een beetje bewolkt. Het heeft ook wel heel eventjes geregend, maar ik heb daar dus heel de dag in de volle zon gestaan. Ja, ik kwam thuis en ik had gewoon een rode snoet. Ik denk, hè? Hoezo? Waarom? Het was toch bewolkt? Nou, nee hoor jongens. Je kan dus ook een rode snoet krijgen als de UV-stralen gewoon hartstikke hoog staan. En dat is gisteren bij mij gebeurd. Ik vraag me af of er meer Hagenezen zijn die gisteren dus bijvoorbeeld bij de familiedag waren van ADO. En anders was het natuurlijk ook nog afgelopen weekend een wedstrijd van Jong ADO. En je kon ook nog meedoen met een videoclip afgelopen zaterdag hier in Amaren als ADO-fan. Nou, dus het weekend was echt gewoon helemaal groen-geel gekleurd waar je dan ook ging in de stad. Dus laat me vooral even weten of jij daar iets van hebt gemerkt. Dat mag naar 070-307-8899.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De Haagse Hogeschool ligt onder een vergrootglas na meer dan 100 meldingen over een onveilige werksfeer, meldt mediapartner Omroep West. Medewerkers spreken over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan en de hogeschool werkt aan een plan om de werkcultuur en sociale veiligheid te verbeteren. Twee woningen aan de Soetsbergse straat in Leienburg zijn voorlopig onbewoonbaar na meerdere gasexplosies. Die ontstonden nadat er brand uitbrak in de meterkast en een gasleiding beschadigd raakte. Niemand raakte gewond. Wel liepen beide woningen flinke schade op en wist de brandweer twee cavia's veilig uit het huis te redden. Circus Up komt deze zomer naar Scheveningen. Van 18 juli tot en met 2 augustus staat het circus bij het noordelijke havenhoofd met acrobatiek, een BMX-show, drones, een clown en een kids fun zone. Later dit jaar strijkt Circus Up ook nog neer in het Zuiderpark. En dan het weer van vandaag. Het wordt een heerlijke zomerdag. De zon laat zich regelmatig zien, het blijft droog en met een matige westenwind loopt de temperatuur op naar zo'n 25 graden. Perfect weer om naar buiten te gaan of om heel overtuigend te zeggen dat je straks echt gaat sporten.

0: Magnetic van Bauza. Dit is echt mijn absolute summer tune. Oh, ik vind het toch een lekker nummertje. Ik zie mezelf hier helemaal staan in een strandtent. Cocktailtje in de hand. Ja hoor, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar ik heb ook wat anders lekkers voor jullie klaarstaan. Het is namelijk tijd voor...
1: Senshi's Classic.
0: En vandaag neem ik je mee naar het jaar 2006. Je bent nog jong... De rapscene kwam net een beetje naar boven hier zo in Nederland. De hiphopscene was net een beetje bekend aan het worden. En je had toen een aantal rappers die ook echt aan het doorbraken waren. En er waren dan ook van die nummers dat je zelf ook helemaal mee ging rappen. En dat je echt dacht, ja, je hebt het gewoon over mijn leven. Maar heel eerlijk, de zorgen die we in die tijd nog hadden, waren niet zo groot. Maar als je dan met het nummer mee aan het rappen was... dan leek het echt alsof je al voor hele heftige situaties had gestaan. Maar nu, dat we wat ouder zijn en daarop terugkijken... denk ik, ja, dat valt misschien toch best wel mee. Maar ik vind nog steeds een heerlijk nummer. Mijn pad van Yes Air is vandaag de classic of the day.

0: Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
10: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. In de afgelopen 2 jaar heeft de ombudsman ruim 100 meldingen ontvangen over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik op de Haagse Hogeschool. De werksfeer zou er verpest zijn. Docenten en studenten hebben anoniem hun verhaal gedaan bij Omroep West. Die verhalen worden bevestigd door de FNV. De 4 grote onderwijsbonden hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd en de arbeidsinspectie stelde een onderzoek in naar de slechte sfeer en de angstcultuur op de Haagse Hogeschool. Bewonersplatform Buren van de Binkhorst uit Rijswijk en Leidschendam-Voorburg wil dat een lange elektrische bus snel en vaak op en neer gaat rijden tussen station Voorburg en Den Haag Centraal via de Binkhorst. Op die manier kan de nieuwe Haagse woonwijk beter met de omliggende gemeente worden verbonden. We willen niet alleen benoemen waar het knelt, maar ook oplossingen aandragen, zegt het bewonersplatform. Het grote voordeel van de korte route is dat de bus snel, flexibel en betrouwbaar kan rijden, zeggen ze. Het aanleggen van de geplande trambaan gaat volgens hen veel te lang duren. 2 woningen in de Soesterbergstraat zijn voorlopig onbewoonbaar na gasexplosies. Die ontstonden dit weekend nadat er brand uitbrak in de meterkast van een van de huizen. De gasleiding raakte beschadigd. Ook kozijnen raakten ontwricht en een van de woningen liep zware brand- en waterschade op. Niemand raakte gewond. 2 cavia's in het huis in de Haagse wijk Leienburg zijn door de brandweer in veiligheid gebracht. Het weer dan nog, opklaringen en droog bij vanmiddag zo'n 23, 24 graden. Vanaf donderdag en ook komend weekend met 30 graden wordt het flink warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
13: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
14: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu Mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele mooie goeiemorgen. Het is weer 6 minuten over 8. Je luistert naar de ochtendshow met Sanji. Hier zo op Den Haag FM. En het is maandag. Dat betekent dat er weer een nieuwe week op ons staat te wachten. En voor velen is het natuurlijk de ene laatste week voordat de zomervakantie echt mag beginnen. Ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit. Al ga ik deze zomer natuurlijk wel gewoon door. Maar kijk ernaar uit voor jou natuurlijk. Ga je deze zomer spannende dingen doen? Laat het dan even weten. Dat kan via 070-307-8899.

0: treincelsteden erbuiten zijn gezamenlijk naar het Amare gekomen. En het is tijd om even terug te blikken, want ik ben natuurlijk super benieuwd naar hoe het allemaal is gegaan. En dat doen we met niemand minder dan Agustina. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoe is die?
0: Ja, lekker, met jou.
1: Ik moet zeggen, ik ben niet bepaald een ochtendpersoon. Maar toen ik hoorde van nou, Den Haag FM, weet je, wees er gewoon bij. Dacht ik van ja, weet je wat? Ik doe het gewoon.
0: Ja, let's go.
1: Let's go, inderdaad.
0: Ja, en dat na een heel druk weekend. Want je hebt natuurlijk afgelopen weekend alleen maar lopen knallen, volgens mij.
1: Ja, absoluut. Nee, het is precies zoals je het zegt. Als directeur van een festival wat jaarlijks terugkomt... Komt er eigenlijk zoveel bij kijken als je het eenmaal neerzet. Natuurlijk wel dank aan de mooie partijen die we hebben. Zoals in dit geval Amare Den Haag. Waarbij we een onderdeel van het festival hebben georganiseerd afgelopen weekend. We hadden als headliner een superconcert van Baba Maal. Dat is een, echt een legend van Senegal. En daar hebben we samen voor gezorgd dat in aanloop naar het concert vanaf de middag de Afrikaanse markt bezig was. Een super, super mooie expositie met Afrikaanse kunstwerken. Die er overigens nog 2 weken is, tot en met 17 juli. En optredens, DJ, we hebben een documentaire bekeken, we hebben een talk gehad. Nou, het was gewoon echt een hele dag aan allerlei Afrikaanse dingen. Dus dat was echt top.
0: Ja, super gaaf. Ik hoor echt al heel veel dingen die er voorbij zijn gekomen.
1: Absoluut.
0: Als je zelf terugkijkt naar afgelopen weekend, was er dan ook iets wat echt wel een hoogtepunt had voor jou?
1: Ik denk wat echt een hoogtepunt had, is eigenlijk hoe de mensen heel erg betrokken waren in het onderdeel gesprek. Ieder jaar als festival hebben wij een thema die we dan belichten. En dat is dan een thema die ervoor zorgt dat mensen ook begrijpen hoe Afrikaanse culturen in elkaar zitten. Omdat het zo'n grote continent is, 54 landen, dat vergeten heel veel mensen. Of soms weten mensen dat niet. En dit jaar keken we naar een stukje onafhankelijkheid. We noemen het in Engels Beyond Independence, zeg maar. Nou, wat betekent dat? Je hebt hier natuurlijk vele Afrikaanse culturele groepen die hier in Nederland zijn. En ook een land van herkomst hebben. En die brengen hele mooie dingen met zich mee. Mode, haardracht, eten en allerlei zaken die altijd heel prettig worden gevonden. En manieren waar we ons mee verbinden ook met andere culturen hier in Den Haag ook. En we belichten een paar onderdelen en we kijken naar hoe zit dat nou? Wat is het verhaal erachter? Dat bijvoorbeeld een Somalische buurvrouw op een trouwerij zulke mooie elementen in haar heeft of mooi gevlochten. Waarom alle prins bij de mensen die uit West-Afrikaanse landen komen. Dus dat zijn allemaal onderwerpen die aan toe zijn gekomen. En hoe mensen dan zo verdiept in het gesprek vragen stelden van joh, hoe kijk je bijvoorbeeld naar toch af en toe ook teruggaan naar je land van herkomst en ook hier gewoon een thuis hebben. Nou, dat vond ik echt hele mooie zaken om te zien. Ja,
0: dus jullie zijn echt die verbinding op gaan zoeken.
1: Ja, absoluut.
0: En merk je dat dan ook naar bijvoorbeeld de bezoekers? Is dat dan ook echt gewoon een hele erg grote mix van bezoekers die er komen?
1: Ja, dat verbaast me iedere keer zo erg. De mix bestaat uit echt van alle leeftijdsgroepen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar het kinderdorp, hè, dan hebben we daar bijvoorbeeld zo'n Afrikaanse drumles. En dan zie je de kinderen van 6 jaar die zo hard meedoen.
0: Geweldig.
1: En rennen en dergelijke. Maar dan heb je ook bijvoorbeeld bij de documentaire een vrouw van 65 die gewoon is gekomen. Die eerst had afgesproken om met een vriendin te komen. Maar die vriendin had afgezegd. En ze denkt, nou, ik kom gewoon lekker zelf. En ze komt gewoon met een cultuur. Dat is volgens mij toen een Joegoslavische persoon zelfs. En die komt zelfs opdagen. En die doet mee. En vraagt. En neemt een hapje eten. En al die zaken. Dus dan, dat vind ik echt heel mooi om te zien altijd. Absoluut.
0: Ja, en ik denk ook dat heel veel mensen, als ze bijvoorbeeld denken aan Afrika, wat je net zei, het is een heel groot continent. Ja. Maar dat veel mensen die bijvoorbeeld onwetend zijn, dat ze gelijk een vooroordeel hebben van, Afrika, ik denk alleen maar misschien aan armoede.
1: Ja.
0: Zijn het ook wel dingen waar jullie dan jezelf voor willen hardmaken van kijk eens welke mooie dingen er ook zijn. En het is niet alleen maar het beeld wat ze misschien door de mainstream media hebben meegekregen.
1: Ja, precies dat inderdaad. Het is echt het...

0: breken van die beelden die zo hard gegrift zijn in de geheugen van mensen. Omdat dat hebben, die kind met die vliegen en al die zaken. En er zit zoveel meer in. Het zou eigenlijk een beetje zo zijn. Kijk, natuurlijk heb je landen waarbij mensen een inkomen hebben dat onder het gemiddelde is. En dat moet veranderen. Dat verandert ook. Je hebt in veel Afrikaanse landen nu dat de middenklasse bijvoorbeeld groeit. En ook meer te bieden heeft. Maar daarnaast zijn er ook kanten die heel erg zichtbaar zijn, zoals fashion bijvoorbeeld. Je hebt ook onderwerpen zoals koningschap bijvoorbeeld. Koningschap zoals we dat hier zien, waarbij één koning superrijk is en dergelijk. Er kijken met een bepaald beeld naar. Maar dat zijn in bepaalde Afrikaanse landen soms minder. Soms is koningschap juist de verantwoordelijkheid over een bepaald gebied. De verantwoordelijkheid om het te ontwikkelen. Of de verantwoordelijkheid om de stukken gronden goed toe te besteden aan de juiste partijen. Dus dat zijn ook een voorbeeld van zaken waar we bijvoorbeeld naar kijken via documentaires. Waarbij er op een hele moderne manier bijvoorbeeld een documentaire wordt vertoond. Eentje die we hadden gedaan, en dat is ook toevallig van een Haagse jonge Dennis Topinfovi met een Ghanese achtergrond. En die is hier gewoon ondernemer, zit in de sport natuurlijk. En mensen kennen hem natuurlijk als een super charmant en energiek persoon. Maar hij is ook koning van een bepaalde gebied in Ghana. En wat betekent dat? Hoe ziet dat eruit? Welke verantwoordelijkheden zitten erbij? En ja, welke twee werelden zie je dan terug in zo'n persoon? Nou, dat hebben we bijvoorbeeld met een hele mooie documentaire samen met iAfrica Festival laten zien. En dan zijn we ook met hem in gesprek gegaan. Van, nou, hoe ziet dat er nou uit? En daarop zelfs kregen we reacties van, nou, dat vonden we echt heel mooi om te zien. Echt een inkijk in zo'n leven. En gewoon heel mooi hoe hij zich dan richt op het ontwikkelen van een gebied waar bijvoorbeeld een school zit en dergelijke. Ja, ik babbel natuurlijk allemaal maar door. Maar dat zijn een van de voorbeelden natuurlijk. Om dat gewoon op een hele mooie en interactieve manier te laten zien aan een wereld. Zodat er één denkt van, hé, ja, als je dan iemand ziet in zo'n gewaad. Ja, de koning, want hij, als je dan, we kunnen dat niet uitbeelden via radio. Maar dan moet je echt denken aan mooie gekleurde doeken. Dat is dan helemaal gewikkeld. En er lopen vrouwen bij. Weet je, dat heeft allemaal betekenis. En op die manier kan je dat, als iemand die dat helemaal niet begrijpt, wel ergens een plek geven. Omdat je er wat over hebt meegekregen en daarmee dus in gesprek kunt gaan. En dat maakt het zo mooi.
1: Ja, het is superbelangrijk dat er is, inderdaad.
0: Ja, ja.
1: Ik denk altijd, we kunnen alleen maar leren van alle verschillende culturen die heel de wereld te bieden heeft.
0: Precies.
1: Ja, voor de mensen die het gemist hebben, ze kunnen dus nog langs Amara om de tentoonstellingen te bekijken.
0: Ja, ja, zeker.
1: Maar als we nou het gevoel hebben van, ik wil misschien volgend jaar wel echt gewoon erbij zijn. Komt er volgend jaar weer een editie?
0: Ja, zeker. Kijk, het zit zo. De Hake African Festival bestaat uit verschillende onderdelen. We hebben natuurlijk nu de Amara en Amara Den Haag en TAF, nou, als ik het zo even afkort, gehad. We hebben nog meer. Op 26 juli hebben we een filmvoorstelling van de film Atlantiek. Kijk dan in een echtpaar die trouwt in Senegal, maar emigreert en daarmee te maken krijgt met de uitdagingen die je dan echt in het Westen hebt. Dus kom vooral kijken 26 juli om 4 uur in het filmhuis. Je kan een kaartje kopen. Vorig jaar was het helemaal uitverkocht met de film die we hebben vertoond. Dus dat is een andere. We hebben ook een talentenprogramma waarbij we opkomende talenten vanuit de Afrikaanse genres een podium geven. En die hebben een auditie in Musicon gehad. En zij gaan de eerste ronde doen in Rotterdam bij de Africa Food Festival op 18 en 19 juli. Dus ook leuk, het is niet ver van Den Haag. En die talenten gaan vervolgens bij de eindfinale optreden in september in het parkprogramma in het Zuiderpark Theater. Dus dat is ook de Hake African Festival. Dan sluiten we het seizoen af met Afrikaanse muziek, eten, DJ En ook talenten die komen optreden. En een ook act, Afrikaanse act die gaat performen. Dus het is helemaal nog niet voorbij.
1: Ja, geweldig. Ik wou zeggen, er staat echt nog genoeg op de agenda. Kunnen mensen het online even terugvinden? Want ik kan natuurlijk begrijpen dat ze denken, wow, dit ga ik dan natuurlijk niet onthouden.
0: Ja, tuurlijk. De Hague African Festival. Of African Festival Den Haag. Als je dat al invult op Google, dan komen wij eruit. Kijk dan op de website. Op social zijn we ook te vinden. TikTok, Instagram en Facebook. Dus daar kan je ons vinden en we houden je helemaal op de hoogte.
1: Nou, geweldig. Dus wil jij op de hoogte worden gehouden, check dan gewoon even op de socials. Want dan weet je zeker dat je alles gewoon lekker bij bent. Dankjewel, Augustina. Ja. En ook heel veel plezier met alle activiteiten die nog langskomen.
0: Jij ook bedankt.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Haagse headlines.
2: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De Haagse Hogeschool ligt onder een vergrootglas naar meer dan 100 meldingen over een onveilige werksfeer, meldt mediapartner Omroep West. Medewerkers spreken over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan en de hogeschool werkt aan een plan om de werkcultuur en sociale veiligheid te verbeteren. Twee woningen aan de Soetsbergstraat in Leienburg zijn voorlopig onbewoonbaar na meerdere gasexplosies. Die ontstonden nadat er brand uitbrak in de meterkas en een gasleiding beschadigd raakte. Niemand raakte gewond. Wel liepen beide woningen flinke schade op en wist de brandweer twee cavia's veilig uit het huis te redden. Circus Up komt deze zomer naar Scheveningen. Van 18 juli tot en met 2 augustus staat het circus bij de Noordelijke Havenhoofd. Met acrobatiek, een BMX-show, drones, een clown en een kids-funzone. Later dit jaar strijkt Circus Up ook nog neer in het Zuiderpark. En dan het weer van vandaag. Het wordt een heerlijke zomerdag. De zon laat zich regelmatig zien. Het blijft droog en een matig westenwindje loopt de temperatuur op naar zo'n 25 graden. Perfect weer om lekker naar buiten te gaan. Ja, of om gewoon heerlijk te gaan genieten op een terrasje.

0: is bijna een classic. Want het komt uit het jaar 2008, het nummer. Ja, en wanneer spreken we van een classic? Ja, ik zelf vind het een beetje als een nummer 20 jaar oud is, toch? Dat mogen we toch wel een classic noemen? Wat in ieder geval geen classic is, is in ieder geval de
1: plaat van de week.
0: Ik heb deze week namelijk een plaat genomineerd wat nog relatief nieuw is. Het is een plaat uit het jaar 2026. Nou, één keer raden voor de oplettende luisteraar. Inderdaad, we zitten zelf ook in het jaar 2026. En ik was aan het nadenken van, oké, welk nummer zou ik deze week selecteren als plaat van de week? Jij mag daar trouwens ook invloed op hebben voor bijvoorbeeld volgende week. Heb je zoiets van, joh, Sen, ik ken een gaaf, leuk nummer. Dat moet echt een keer als plaat van de week worden gedraaid. Dat nummer wordt dan iedere dag rond 9:10 gedraaid hier zo in De Ochtendshow met Senji. Laat het dan even weten. Dat kan via Instagram, De Ochtendshow. Of dat mag via ons WhatsApp-nummer. Dat is 070-307-8899. Nu vraag jij je waarschijnlijk over welk nummer heb jij dan vandaag genomineerd. Ik zat na te denken, ik dacht, ja, wat speelt een beetje, wat is natuurlijk een beetje, hè, actueel? En toen kwam er een artiest naar boven en hij heeft meerdere shows hier zo in Nederland al gegeven. Zo was hij afgelopen weekend echt niet weg te slaan met een fantastisch optreden. Ik was er zelf niet bij, maar ik heb heel veel filmpjes naar me toe gestuurd gekregen en ik dacht, wow. Mr. Man, was ik er maar bij? Had ik maar deze show live kunnen zien? En dan heb ik het natuurlijk over Bruno Mars. Want als iemand weet hoe je moet optreden, dan is het wel deze man. En hij heeft het nummer, een nieuw nummer, The Romantic. En ik dacht, ja man, dat is de plaats.

0: Ja, gisteren was ik dus te vinden bij de familiedag van ADO. Ja, en er was wel wat bewolking, het heeft ook even geregend. En ik kwam thuis en ik had toch wel een rode gloed over mijn gezicht. Dat ik dacht, oh, die zon heeft toch iets harder gestraald. Of er waren meer UV-stralen dan ik eigenlijk doorhad. Maar wie ons echt even op de hoogte gaat brengen van het weer voor aankomende week is niemand minder dan Huub Misee. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sanji. Ja, het kan soms gebeuren dat als het toch bewolking is, dat je toch nog een beetje bruin wordt. Want de zonnestraling komt er soms doorheen. En het kan soms zelfs zo zijn dat als het bijvoorbeeld half bewolkt is met stapelwolken, dat er dan meer zonnestraling op je huid komt dan wanneer het onbewolkt is. Omdat nog een deel van die zonnestraling tegen die wolken weer kaatst en ook nog eens een keer op je huid komt. Dus ja, het is nog begin juli en je zal het zo horen. De zon gaat deze week heel veel schijnen, dus je moet je toch eigenlijk iedere dag weer heel goed insmeren. Yes. Nou, vandaag hebben we nog wat wolkenvelden vanochtend, zeker wel, maar het blijft verder droog. En in de loop van de dag komt er weer meer zon. De temperatuur is al vrij hoog, een graad of 20. De lucht is weer wat vochtig, dat voel je misschien ook wel. En vanmiddag wordt het zo'n 3 of 24 graden bij een matige aan zee. Misschien af en toe een beetje vrij krachtige westenwind. En de komende avond en nacht blijft het droog. Dan zijn er flinke opklaringen. De wind die neemt vannacht wat af en de temperatuur daalt tot een graad of 16. Dus ook dan wordt het niet koud. En morgen is nog wel een dag dat er ook nogal wat wolkenvelden zijn. Maar het blijft ook dan droog. Zon komt er ook van tijd tot tijd, maar bij een noordwestenwind die we morgen hebben, wordt het dan 22, 23 graden. Maar dan vanaf woensdag, nou, dan komt de zomer weer helemaal terug. Hoogdrukgebied komt naar ons land toe en dat betekent voor woensdag droog weer met flink wat zon. 24 graden wordt het dan. En de dagen daarna gaat het kwik verder oplopen tot boven de 25 graden. Vrijdag, zaterdag, zondag zal het rond de 30 graden zijn in Den Haag. En ik zei het al, de zon gaat flink schijnen. Het zal druk zijn op de stranden of druk worden. En ik blijf er dus ook bij. Smeer je dan ook nog steeds goed in. En zelfs begin volgende week lijkt er nog steeds geen verandering te komen.
0: Nee, dus de temperaturen gaan toch alweer echt hoog oplopen. Denk jij dat er misschien ook wel weer een hittegolf op ons staat te wachten? Als je zo kijkt naar wat er allemaal gaat gebeuren.
1: Heel misschien wel, hè. Daar is een speciale definitie van. 5 dagen aaneengesloten, 25 graden of meer. Waarvan 3 met 30 graden of meer. En het zou heel misschien zomaar kunnen. Dus volgende week maandag, hoor je dat of dat het geval is?
0: Nou, precies. Nou, dankjewel, Huub. Ik ben weer helemaal op de hoogte. En wat je zegt inderdaad, ja, smeer je goed in. Juist op de dagen dat het ook bewolkt is. Vergeet het dan niet. En wij spreken elkaar volgende week weer. En dan ben ik natuurlijk hartstikke benieuwd met wat er dan allemaal gaat gebeuren.
1: Ja, begrijp ik. Dus dat hoor je dan ook, ja.
0: Hey, fijne dag.
1: Ook zo.
0: Thing I Love van Max en Andy Grammer.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. In de afgelopen 2 jaar heeft de ombudsman van de Haagse Hogeschool ruim 100 meldingen ontvangen over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Docenten en studenten hebben anoniem hun verhaal gedaan bij Omroep West. De werksfeer op de Haagse Hogeschool is compleet verpest, hoorde verslaggever Chris van Dijk van medewerkers.
3: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
2: De verhalen worden bevestigd door de FNV. De 4 grote onderwijsbonden hebben daarom afgelopen maand informatiebijeenkomsten georganiseerd. En die waren nodig volgens Floor van Grauw van de FNV.
4: Maar de sfeer was ook wel, ja, hoe moet ik dat zeggen, een beetje, ja, men weet eigenlijk niet meer hoe het verder moet. En ook, men begint een beetje opstandig te worden, heb ik de indruk.
2: De arbeidsinspectie stelde een onderzoek in naar de slechte sfeer en de angstcultuur op de Haagse Hogeschool. Maar hoe nu verder? Nogmaals, Floor van Grauw van de FNV.
4: Nou, het eerste wat er natuurlijk moet gebeuren is dat gewoon ook leidinggevenden worden aangesproken op hun gedrag. He? En dat er op het moment dat er een escalatie plaatsvindt, dat men niet kijkt naar de werknemer, maar dat men gewoon kijkt wat is er nou werkelijk gebeurd. En heeft die leidinggevende daar ook een rol in gespeeld? Dat is natuurlijk altijd zo. Als er 2 mensen problemen hebben met elkaar, dan ligt dat vaak op 2 plekken.
2: In een schriftelijke reactie zegt de Haagse Hogeschool dat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in betere ondersteuning, trainingen en een laagdrempelige hulp- en meldstructuur. De werkdruk is hoog en niet iedereen voelt zich vrij om zich uit te spreken. Daarin hebben we veel te verbeteren en daar werken we gericht aan. Aldus de verklaring van de Haagse Hogeschool. Bewonersplatform Buren van de Binkhorst uit Rijswijk en Leidschendam-Voorburg wil dat een lange elektrische bus snel en vaak op en neer gaat rijden tussen station Voorburg en Den Haag Centraal via de Binkhorst. Op die manier kan de nieuwe Haagse woonwijk beter met de omliggende gemeente worden verbonden dan door een tram, zeggen ze. En een bijzonder moment op begraafplaats Westduin aan de Wijndaler Singel. Daar wordt de kist opgegraven van een man die in Den Haag overleed en van wie de identiteit 10 jaar lang niet kon worden achterhaald. Hij lag al die tijd op Westduin in een naamloos graf. 2 maanden geleden werd bekend dat het om het lichaam van een zekere heer Miloudi gaat, afkomstig uit de Marokkaanse stad Rabat. Over een paar dagen krijgt hij alsnog een islamitische uitvaart. Waarom dat van belang is, vertelt uitvaartondernemer Hamza.
5: Ja, een recht van een moslim in de islam is dat iemand ingewikkeld moet worden, gewassen moet worden, er voor hem gebeden moet worden en moet begraven worden op een islamitische begraafplaats. En stel dat dat niet het geval is, moeten wij diegene wel dan uitgraven en dan wel weer herbegraven op een islamitische begraafplaats.
2: Het weer dan nog. Opklaringen en droog bij vanmiddag 23, 24 graden. Vanaf donderdag en ook komend weekend met 30 graden flink warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Loser van Roxy Dekker. Je hoort hier in de ochtendshow met Sanji. Ja, en het is natuurlijk bijna zomervakantie. En als we denken aan de zomervakantie, dan denken we aan zon, zee, strand, lekker vliegen, ergens naartoe. En waar je misschien niet direct aan denkt, is ja, misschien je oren of verkoudheid of misschien iets met je keel. Het zou zomaar kunnen gebeuren. En ik ga in gesprek met KNO-arts Claire van het Haga Ziekenhuis. Ik ben heel erg benieuwd van, ja, waar moeten we eigenlijk allemaal rekening mee houden als we straks op vakantie gaan. Goedemorgen, Claire.
1: Goedemorgen, Shengi. Leuk om er te zijn.
0: Ja, zeker. Goedemorgen. Ja, ik zei net al, heel veel mensen zijn al bezig met lekker plannen van de zomervakantie. Die willen lekker erop uitstappen. Maar ik vraag me af, waar moeten we eigenlijk allemaal nog meer rekening mee houden? Buiten bijvoorbeeld de muggen, anti-muggencreme of de zonnebrandcreme.
1: Nou ja, voor degenen die met het vliegtuig op vakantie gaan, dan heb je natuurlijk de verkoudheid in het vliegtuig. Wat je kan doen om te kijken of dat gaat, je zit met heel veel mensen dicht op elkaar. De lucht in het vliegtuig is een stuk droger. Er is al snel iemand die een virus bij zich draagt. En wat er dan kan gebeuren is dat je slijmvliezen ook wat droger worden en dat dat makkelijker vatbaar is voor een virus. Dus zorg ervoor dat je goed blijft drinken, goed je handen wast, proberen inderdaad weg te blijven van degene die hard aan het kuchen is en daarmee te voorkomen dat je meteen verkouden je vakantie begint.
0: Ja, precies. Dus echt gewoon ja, ook een beetje gewoon de hygiëne opvolgen op die manier, zeg maar. Want ja, aan elk knopje heeft natuurlijk ook wel iemand weer gezeten. Maar bijvoorbeeld je oren kunnen natuurlijk ook wel. Heel veel mensen hebben last van als ze dan het vliegtuig opzeggen of juist weer gaat daar, dat hun oren gaan ploppen. Ja. En dan heb je ook eens gehoord van ja, dan moet je een kauwgompje nemen. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in je oor?
1: Ja, absoluut. Dus als je gaat stijgen en landen, dan verandert die luchtdruk in het vliegtuig, in de cabine. En door de verbinding met je neus en je oren, dat heet die buis van Eustachius, die is al heel nauw. Maar als die dan net nog wat verkleint, dan komt er luchtdrukverschil in je middenoren. En dat trekt aan die trommelvliezen en dat is die hevige pijn die je voelt. En vooral bij landen, nog meer dan bij stijgen, kan dat enorm zeer doen. Maar daar zijn ook wel wat trucjes voor om dat te verbeteren. Er bestaat xylometazoline neuspray. Heel lang woord, maar het is gewoon bij de drogist te verkrijgen. En als je dat flink spreekt, dan zorgt dat die slijmvliezen in je neus wat meer open gaan staan en dat er makkelijker lucht naar je middenoor gaat. Dus dat is één tip. En het andere inderdaad, dat kauwgompje kauwen. Door veel te slikken trek je continu aan die spiertjes van die buis van Eustachius, waardoor die open gaat en makkelijker kan klaren.
0: Oh, dus eigenlijk is dat een soort wisselwerk. Want ik wou net ook een vraag van, ja, maar hoe kan het nou? Je koud en dan doe dat toch iets met je oren.
1: Ja, ja. Dat komt dus omdat je verhemelte dan heel veel gaat bewegen. En dat klaart letterlijk je oren. Dus zorg voor wat te drinken, ook om die slijmvliezen vochtig te houden. Maar zeker ook veel slikken doen, bewegingen maken, om dat lekker open te houden.
0: En als KNO-arts, wat zie je dan vooral ook nu in de zomervakantie, of meestal in de zomermaanden, wat voor klachten? Waar komen mensen mee naar de poli?
1: Ja, het grote probleem zijn natuurlijk alle oorontstekingen. En dan heb je twee types. Je hebt die middenoorontsteking. Dat zit echt dan dieper in je middenoor. En dan kan je bijvoorbeeld heel veel drukopbouw krijgen en dan opeens plopt het en heb je een loopoor. Of de gehoorgang die ontsteekt. Bijvoorbeeld van een vies zwembad met water wat erin gaat. En dan kan het gaan ontsteken. Schimmels, bacteriën. Allebei die oorontstekingen zijn flink pijnlijk.
0: Ja, nou, dat is best wel grappig dat je praat over een oorontsteking. Ik heb echt al sinds vorige week last van mijn oor. En nu heb ik wel in de achtertuin in een badje gelegen.
1: Het zou zomaar kunnen dat het meespeelt. Ja. Omdat je niet altijd zelf kan voelen welke van de twee oorontstekingen het is, zijn een paar dingen belangrijk. Zorg dat je dus weer die neusspray goed gebruikt, die xylometazoline. Ga niet je neus snuiten, want dan snuit je juist dat snot allemaal naar je oren, terwijl je dat oor schoon wil hebben. En even geen water in je oor. Dus door een oordop te dragen, te zorgen dat je... Ga niet je neus snuiten, want dan snuit je juist dat snot allemaal naar je oren, terwijl je dat oor schoon wil hebben. En even geen water in je oor. Dus door een oordop te dragen, te zorgen dat je niet helemaal diepkoppie ondergaat.

0: Maar iets in je oor gieten.
1: Nee, inderdaad. Nee, want dat is nog even wat binnenschiet. Je hoort ook wel eens van, ja, misschien even wat olijfolie... of wat zonnebloemolie of slaolie... of wat, in ieder geval een oliesoort in je oor druppelen.
0: Ja, zijn dat fabeltjes? Dat is dan nog het meest veilig.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, dat is dan nog oké. Okay. Maar er zijn ook allerlei pijnstillende druppels... of andere medicinale druppels. En dat zou ik niet zo snel doen. Een olie is nog heel zachtaardig. En dat lost zeker ook een beetje oorsmeer op. Want soms heb je een oorsmeerprop en die zet uit door het water. En dan zit die helemaal dicht. Dus ja, dat klopt. Een deel van die trucjes, dat is helemaal waar.
1: En als jij zelf, ik weet niet of je op vakantie gaat... maar als je op vakantie gaat, ga je dan ook super voorbereid... met al die kennis natuurlijk die je gewoon hebt?
0: Ja, die kennis gaat mee, maar verder heb ik geen enkel iets bij me.
1: Nee.
0: Dan red ik me ter plekke. Ja.
1: Ja, nou super. Nou, ook voor jou natuurlijk. Ga lekker genieten van de zomervakantie. En ik denk dat wij allemaal heel goed op reis kunnen gaan met al deze tips.
0: Mooi.
1: Ja, dankjewel.
0: Zomer.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel, Claire van het Haga Ziekenhuis.

0: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef.

voor de stroom. Klinkt mijn commentaar op de keuken heel gewoon. Waar de kok nu liever naar zijn vrouw toe wil. En de afwas tot de ochtend blijft bestaan. Dan geef ik veel meer fooi.

0: want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven. Proost!
1: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Senshi.

0: Turn the lights off. Je hoort het hier zo bij de ochtendshow met Sanji. Ja, en zoals jullie weten heb ik iedere week een artiest die ik in de Haagse spotlight zet. En wie dat deze week zijn, ja, dat ga je zo van mij horen. Want het zijn twee heren. Ze zijn normaal gesproken gewoon allebei een individu. En ze als artiest zijnde, maar ze hebben nu een featuring opgenomen. Ik heb het over Mera en Z30. Goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, wat fijn dat jullie hier zo bij mij in de studio zijn.
3: Yes.
0: Zo op deze maandagochtend. Het was hartstikke druk onderweg. Er zijn ongelukken gebeurd, maar gelukkig zijn jullie hier zo op tijd positief gestrand.
3: Ja, yes. Ja, ja, zeker waar.
2: Goed.
3: Zeker waar.
0: Ja. Ja, allereerst vraag ik me natuurlijk af, ja, hoe is jullie samenwerking ontstaan? Want jullie hebben allebei een Congolese achtergrond. Zit daar dan ook iets in? Dus jullie dachten van ja man, we moeten gewoon echt dit als broeders samen gaan doen?
1: Ja, om eerlijk te zijn, ik was in een woonkamer. Ik had een setup liggen qua studiospullen. En ik was met een vriend van me. En we waren gewoon kijken naar zomerse liedjes. En ik kwam op de beat. En ik had een kleine flow verzonnen. En toen kwam ik met mijn refrein, et cetera. En ik dacht, hier moet iemand op. Toen kwam ik op Mera. Ik ken hem al heel lang. Heeft me ook vaak geholpen, et cetera. En ik dacht, weet je, het is ook tijd om met hem een project met hem op te starten. Ik had al voorheen met hem bij zijn EP deelgenomen aan een nummer. En ik dacht, waarom niet met Mera? Dus vandaar dat ik hem aan de bel ging rinkelen. Ja.
3: En het is ook heel toevallig, omdat ik eerder al een soort van een Congolese nummer had uitgebracht. En toen kwam hij met dit, toen dacht ik, ja, nou, perfect toch? Mooi meegenomen.
0: Ja, perfect. Ja. Let's go. Ja, want bijvoorbeeld voor jou, Mera. Jouw motto is bon mij, ben of lijn.
3: Ja, klopt.
0: Ja.
3: Ik ben sceptisch, maar...
0: ja, hoe zit dat? Wat bedoel je precies met die motto? Want ja, ben of lijn, ja, als artiest zijn, dan ben je eigenlijk niet of lijn.
3: Nee, ik kan niet of lijn zijn, maar dat ben ik wel. Voor mij is het gewoon meer dat wanneer ik een nummer uitbreng, is het altijd een banger. En dan ben ik weer verdwenen, Houdini gewoon.
0: Dus, ja, ja, ja.
3: Ja, dat eigenlijk zo'n beetje. Het is niet echt ideaal, maar dat is wel mijn motto.
0: Ja, dat kan ook juist weer heel mysterieus zijn. Hè? Je dropt iets en dan verdwijn je weer. En dan is het weer van, oh, wanneer komt die weer?
3: Precies, precies.
0: Ja.
3: Precies.
0: Ja, en jij komt gewoon lekker hier zo uit de Haagse Schilderswijk.
1: Yes,
0: ja. Ja, hoe vind je het om daar te wonen? Krijg je veel inspiratie uit de wijk wat betreft je muziek?
1: Ja, zeker. Het is een fijne buurt om te wonen. Ik heb heel veel dingen meegemaakt. En de buurt staat ook achter me, zeker. Ik krijg heel veel love en support van iedereen. En het is gewoon letterlijk gewoon fijn om hier te zijn. Daarna gaf hem iets ook vanuit mijn stad. Dus het is allemaal positief. En shout-out naar de buurt.
0: Ja, sowieso.
1: Iedereen, ja.
0: Er komen superveel talenten ook daar vandaan die nog steeds lekker bezig zijn, natuurlijk.
1: Ja.
0: Als mensen jullie track horen, want hij is nu al een tijdje online. Wat voor reacties krijgen jullie dan?
3: Zo, ik moet eerlijk bekennen dat ik tot nu toe alleen maar positieve reacties heb gekregen. We zijn ook uitgenodigd voor wat aantal festivals.
0: Kijk.
3: Om op te treden en ook op een bootfeest. Dus het gaat wel de goede kant op.
1: Zeker.
3: Weet je? En dat we hier dan mogen langskomen om het aan Den Haag te laten horen is al helemaal mooi.
0: Maar nu dat die samenwerking zo goed gaat, gaan jullie dan nog meer samenwerken?
1: Tuurlijk. Ja. Zeker. Dat gaat zeker komen. En op naar meer. We hebben een hele goede nummer neergezet. Positieve verhalen.
0: Ja.
1: Dat ons tegen om meer bangers te maken.
3: Ja.
0: Ja, want waar gaat het nummer zelf over?
1: Ja, pittage betekent eigenlijk ontploffing. Het is gewoon gezelligheid.
3: Chaos.
1: Denk aan chaos.
3: Maar in de positieve zin.
1: In de positieve zin natuurlijk. Het is gewoon genieten van het leven. En wat doe je dan? Een drankje doen. Gezellig zijn met je naasten. Mooi kleden. Ja, mooie dames natuurlijk. En zodoende is het allemaal bijeen. En dat creëert tot de petage. En
3: wat ook mooi is, hij benoemt in dat nummer ook Muscador. Nee. Dat is een champagne die Congolezen wel vaak drinken, zeg maar.
1: Yes.
3: Dus we worden ook vaak, we krijgen heel veel snaps met dat mensen Muscador drinken. En dat is wel grappig. Dat is wel grappig.
0: Ja, dat mensen het echt gewoon daar met jullie nu linken.
3: Ik wil het geen hype noemen, maar het is wel grappig om te zien.
0: Nou, ik ben super benieuwd naar het nummer. Ik zou zeggen, kondig het zelf aan. En dan als we meteen klaar zijn, dan ga je nog vertellen aan de mensen waar ze jullie kunnen vinden.
3: Oké, okay, top.
0: Yes. Ja, kondig het nummer aan, zou ik zeggen.
3: Doe jij het maar, jongen. Pitage van Mera en Z30.
1: Yes.

0: Ja, lekkere tune, man. Betage. Ja, heerlijke zomertune. Ik denk dat heel veel mensen natuurlijk willen weten waar ze dit nummer kunnen vinden. Waar kunnen ze het allemaal vinden, dit nummer? En waar kunnen ze jullie natuurlijk ook vinden?
1: Ze kunnen het vinden op Spotify. Op alle streamingdiensten eigenlijk. Z30, Mera, Betage. En op de socials Insta, Mera.00. TikTok, Mera. Meramos105, dat is mijn TikTok.
2: Bij mij op Insta, Ziggo.100. Lekker simpel, Ziggo Internet. En op TikTok Z30, dus Z en dan 30 uitgeschreven. Dus dat, ja.
0: Ja, chill, chill. En jullie zeiden net al van, er staat natuurlijk al wat op de agenda qua optredens.
1: Ja.
0: Waar kunnen mensen jullie dan live gaan zien? Ik ben wel benieuwd.
1: Zaterdag staat hij in...
2: In Afro Salek. Dat is een event in Brussel, een Afro-event, waarbij culturen bij elkaar komen. En, ja,
0: lekker internationaal.
2: Ja. Congolese cultuur neemt daar ook deel aan. Dus vandaar dat we uitgenodigd zijn. Met name omdat Betage gewoon een goede nummer was en wij dus opvielen. Dus vandaar.
1: En de 27e ook in Luik, op een bootfeest. En ik zeg eerlijk, verder weet ik maar. Ja. Wel een aantal.
2: Zeker.
0: Verder gewoon lekker jullie blijven checken.
2: Ja, zeker.
0: Nou, mannen, ga zeker zo door. En als er iets nieuws uit is, dan wil ik dat natuurlijk horen. En deze hele week hoor je in de ochtendshow met Sanji natuurlijk gewoon het nummer Betage.
1: Yes. Dankjewel.
0: Asje.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe voelt dat nu? De eerste aflevering nadat je 500 afleveringen hebt
0: gehad. Ja, de eerste van de volgende 500. Ja, goed. Ik heb niet mijn planning helemaal vol. En toen dacht ik, oh lekker.
1: Ja.
0: Ik heb nog een snoepje in mijn mond, die valt er bijna uit.
1: Ja,
0: ik dacht ook, oh lekker, heb ik gewoon tweede uur. Gewoon alleen Luc, ook lekker. Gaan we gewoon lekker babbelen.
1: Heerlijk.
0: Ja. Even napraten en zo. Ik vond het een hele fijne, leuke uitzending. Ik heb er echt het hele weekend van genoten. Al die lieve ingesproken berichtjes, dat was zo fijn. En de gasten die er waren, en er waren cadeautjes en bloemen. En nou, gewoon heel... iedereen heeft geholpen het heel speciaal te maken. En dat is ook af en toe fijn, hè? En ik ben wel echt van het... het levensfeestje moet zelf de slingers ophangen. Ik ben ook van het... iedere reden voor een feestje is een goede reden. Maar als je dat dus doet, dan creëer je dus heel veel positiviteit.
1: Ja. Mensen houden ervan.
0: Ja, en sommige mensen doen het niet. Ik weet niet of mensen bescheiden zijn of dat ze denken dat het te veel moeite is. Maar ik zou het iedereen zo willen aanraden om het wel te doen. Want ja, daar komen dan mensen verrassen je echt.
1: Ja. Ik was nog heel eventjes het eerste half uur zat ik nog aan tafel.
0: Gezellig, dat zag ik.
1: En toen zag ik al die mensen komen en live muziek. En toen dacht ik, wauw, wat tof, wat goed.
0: Dat is, weet je wel, soms is het eventjes een beetje... Je moet het bedenken, vooraf natuurlijk, een klein beetje extra inspanning. Maar wat je dan daarvoor krijgt, dat is echt, I like it. Ja, dus bij de volgende 500, als we er 1000 hebben, doe ik dat zeker weer.
1: Ja, supergoed.
0: Ja, yay. Toch?
1: Ja.
0: En voor de rest heb ik veel kiespijn gehad dit weekend.
1: Waarom?
0: Kwam en het ging. Ja, ik gisteren naar de noodtandarts. Tandheelkundig niks aan de hand.
1: Oh.
0: Maar ja, en vanmorgen toch wakker weer. Ook met weer een andere soort kiespijn aan 1. En gisteren en eergisteren was het dan echt de hele linkerbovenkaak. Ja, heel raar. Maar goed, het zou nog een voorhoofdsholteontsteking kunnen zijn.
1: Ja,
0: ik heb natuurlijk wel een paar weken keelpijn. Dus dus ik moet vandaag ook nog maar eventjes de huisarts bellen.
1: Ja, heel goed.
0: En rust, reinheid, regelmaat.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Nou, bijna gelukkige zomervakantie.
0: Nou, dat is ook fijn, hè?
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, als dan de juf belt dat je dochter heeft overgegeven, dat niet helpt.
1: Nee, dat is niet fijn, nee.
0: Nee, dus nee. Het is wat het is. Het leven komt zoals het komt. En de uitzending ook, want het is de eerste maandag van de maand. Dus we gaan de Haagse nieuwsfoto bespreken. Het zijn er natuurlijk altijd 2. Het is heel heet weer geweest. Wat hebben we nog meer gehad? Natuurlijk voetbalwedstrijden. Dus wat zal erbij zitten? Nou, je kan natuurlijk altijd even Instagram checken. Dan zie je de nieuwsfoto's voorbij komen. Het is maandag, dus we hebben ook Adopt Don't Shop. En ik ga bellen met Noor van het Haags Dierencentrum. Zij hadden ook een boodschap voor mij ingesproken. Superleuk. En dan het tweede uur vullen we met Luc. En dan hebben we bij de FNA 11 zijn we bij de letter M aangekomen. En het is wel grappig, want ik had in mijn agenda staan... dat het hondje waar mijn dochter zo gek op is, die heet Mo. En dat die vandaag waarschijnlijk weer terug is van vakantie. Dus dat we die misschien wel kunnen halen. Nou, wat een toeval zeg. Ik heb Mo op de planning staan. Dat heb jij gedaan. En nog even blijven. Daar kan je uit kiezen. Kies doe je natuurlijk op Instagram. @denhaagfm.
1: Ja, super.
0: Welke ga jij kiezen?
1: Dat heb jij gedaan.
0: Nee, wat ga jij kiezen? Grapje. Nee,
1: precies. Nou, in ieder geval heel veel plezier. En de koffie die staat al helemaal
0: klaar. Ja hoor, we zijn er klaar voor.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. In de afgelopen 2 jaar heeft de ombudsman van de Haagse Hogeschool ruim 100 meldingen ontvangen over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Docenten en studenten hebben anoniem hun verhaal gedaan bij Omroep West. De werksfeer op de Haagse Hogeschool is compleet verpest, hoorde verslaggever Chris van Dijk van medewerkers.
3: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
2: De verhalen worden bevestigd door de FNV. De 4 grote onderwijsbonden hebben daarom afgelopen maand informatiebijeenkomsten georganiseerd. En die waren nodig volgens Floor van Grauw van de FNV.
4: Maar de sfeer was ook wel, ja, hoe moet ik dat zeggen, een beetje, ja, men weet eigenlijk niet meer hoe het verder moet. En ook, men begint een beetje opstandig te worden, heb ik de indruk.
2: De arbeidsinspectie stelde een onderzoek in naar de slechte sfeer en de angstcultuur op de Haagse Hogeschool. Maar hoe nu verder? Nogmaals, Floor van Grauw van de FNV.
4: Nou, het eerste wat er natuurlijk moet gebeuren is dat gewoon ook leidinggevenden worden aangesproken op hun gedrag. He? En dat er op het moment dat er een escalatie plaatsvindt, dat men niet kijkt naar de werknemer, maar dat men gewoon kijkt wat is er nou werkelijk gebeurd. En heeft die leidinggevende daar ook een rol in gespeeld? Maar dat is natuurlijk altijd zo. Als er 2 mensen problemen hebben met elkaar, dan ligt dat vaak op 2 plekken.
2: In een schriftelijke reactie zegt de Haagse Hogeschool dat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in betere ondersteuning, trainingen en een laagdrempelige hulp- en meldstructuur. De werkdruk is hoog en niet iedereen voelt zich vrij om zich uit te spreken. Daarin hebben we veel te verbeteren en daar werken we gericht aan. Aldus de verklaring van de Haagse Hogeschool. Bewonersplatform Buren van de Binkhorst uit Rijswijk en Leidschendam-Voorburg wil dat een lange elektrische bus snel en vaak op en neer gaat rijden tussen station Voorburg en Den Haag Centraal via de Binkhorst. Op die manier kan de nieuwe Haagse woonwijk beter met de omliggende gemeente worden verbonden dan door een tram, zeggen ze. En een bijzonder moment op begraafplaats Westduin aan de Wijndaler Singel. Daar wordt de kist opgegraven van een man die in Den Haag overleed en van wie de identiteit 10 jaar lang niet kon worden achterhaald. Hij lag al die tijd op Westduin in een naamloos graf. 2 maanden geleden werd bekend dat het om het lichaam van een zekere heer Miloudi gaat, afkomstig uit de Marokkaanse stad Rabat. Over een paar dagen krijgt hij alsnog een islamitische uitvaart. Waarom dat van belang is, vertelt uitvaartondernemer Hamza.
5: Ja, een recht van een moslim in de islam is dat iemand ingewikkeld moet worden, gewassen moet worden, er voor hem gebeden moet worden en moet begraven worden op een islamitische begraafplaats. En stel dat dat niet het geval is, moeten wij diegene wel dan uitgraven en dan wel weer herbegraven op een islamitische begraafplaats.
2: Het weer dan nog. Opklaringen en droog bij vanmiddag 23, 24 graden. Vanaf donderdag en ook komend weekend met 30 graden flink warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
7: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
9: 100% Haags. We beginnen dit uur met Maal Smits.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 8:08 op deze maandag 6 juli. De eerste maandag van de maand. En dat betekent dus ook dat we gaan beginnen met de Haagse nieuwsfoto's van de maand die net geweest is. Dus twee nieuwsfoto's uit de maand juni. En dat doe ik met Eduard en met Ineke van Beeld en Geluid en van ANP Nieuwsfoto. En het is maandag, dus we hebben ook de Adapt Don't Shop. En welk dier daarin centraal staat, dat hoor je zo meteen. Eerst is het tijd voor
0: Even na 11.
1: De Even na 11. We doen het artiesten ABC. We zijn inmiddels aangekomen bij de letter M. En de beurt vandaag is aan artiest Mo. En ik heb twee nummers van haar geselecteerd. Dat heb jij gedaan. En nog even blijven. Stemmen doe je op Instagram @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet van vandaag. En ik laat ze natuurlijk even aan je horen. Dit zijn ze.
0: Even na 11. Victor.

0: Alphabet met Fascination en daarvoor de Kensington met Living For.
1: De Haagse nieuwsfoto van de maand.
0: Iedere maand hebben wij de Haagse nieuwsfoto's van de maand die net voorbij is. Op de eerste maandag van de maand die nog net begonnen is. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik al de hele tijd met Eduard van ANP en Ineke van Beeld en Geluid. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Super fijn dat jullie er zijn. Ik vond het ook zo leuk dat jullie een berichtje van mij hadden ingesproken voor de 500ste aflevering. Dank jullie wel daarvoor. Woehoe. Op naar de volgende 500.
2: Ja.
0: Dit is nummer 1 van de volgende 500.
2: Nee, nou.
0: En we hebben weer twee leuke foto's geselecteerd. Eduard die gooit er altijd een aantal in onze groeps.

0: En Ineke en ik gaan daar dan lekker onze mening op loslaten. Ineke, de eerste foto die we hebben geselecteerd, waar we het met z'n allen over eens waren.
1: Ja.
0: Kan jij die even omschrijven?
1: Nou, wij zien een mensfiguur. En aan de oorbel kun je zien dat het een dame is. Maar het is duidelijk een ouder iemand. Van opzij gefotografeerd, aan profiel, zoals dat mooi heet. En ze zit een beetje links van het midden. We zien eigenlijk haar schouders en haar hoofd. Ze heeft een zwart hoedje op, of donkerblauw. Zo'n zomerhoedje en een beige truitje aan. En zij likt aan een kersenrood waterijsje.
0: Ja.
1: En het is een foto van Remco de Waal. Zeg ik dat goed? Ja. En hij is genomen in het woonzorgcentrum Bos en Duin. Omdat op die dag minister-president Jette daar aanwezig was.
0: Ja.
1: En de mensen die goed hebben opgelet, hebben waarschijnlijk een andere foto gezien. Waarin twee vrolijk lachende bejaarden met hun voetjes in een ijsbadje zaten.
0: Ja.
1: En premier Jette aan hun voeten,
0: ja,
1: met een ijsje.
0: Dat vond ik ook een hele leuke
1: dat
0: foto.
1: Ook echt, maar die heeft ook de kranten wel gehaald, tenminste mijn media's, om het maar zo te zeggen. Maar deze, ja, ik vond hem zo mooi, zo... Het is een schilderij.
0: Ja, het is wel echt inderdaad een poëtische foto. Juist omdat hij dus heel erg gekaderd is. Het hoedje valt eraf. De oog zit onder het hoedje. Dus we zien wel de ring nog aan haar rechterhand. Waarmee zij dat fruitijsje naar haar mond brengt. Ja, ik vind het... ik vind het ook een heel artistieke foto.
2: Ja, en wat ik ook nog wel bijzonder vind, maar dat zag ik eigenlijk pas later. Want het is een foto, eigenlijk een heel eenvoudige foto om te zien, maar wel eentje waar je naar blijft kijken. Is, ik vond het ook echt een Haagse dame. Want ze houdt haar pinkje omhoog.
0: Ja, inderdaad.
2: Als je dat bij een kopje thee doet. En dus ze zit heel zuinig en heel fijntjes aan dat. Vond ik echt een mooie andere manier om die hitte. Want dit ging om die hele hitte.
0: Code rood.
2: Code rood, ja. Dus die komt terug in de foto. Dat heeft de fotograaf dan ook weer goed gevangen.
0: Ja.
2: Is op een andere manier die hitte, in plaats van dat we allemaal voor pampus op het strand of waar dan ook rondlopen en liggen, half ontkleed. En dit vond ik echt een hele mooie, bijna symbolische foto.
1: Het is langzamerhand ook knap, want die fotografen moeten best vaak tegenwoordig heet weer fotograferen.
0: Ja.
1: We hebben de vorige keer niet, maar een keer daarvoor.
2: Strand.
1: Was
0: ja.
1: Het was ook een prachtige foto. Ja.
0: Hadden we een luchtfoto, die was ook heel cool.
1: Ja.
0: Maar het was natuurlijk echt wel een memorabel moment, want het was voor de allereerste keer dat wij Nederlanders meemaakten dat er een code rood voor het weer was vanwege de hitte. Deze foto past er heel mooi bij.
2: En dan kan je kiezen voor weer op Jette. Hè? En niks mis mee.
0: Die vond ik ook leuk. We hebben hem natuurlijk vorige keer ook gehad.
2: Ja. Als je wil, komt hij elke maand terug.
0: Tuurlijk.
1: Ook de Rob Witte foto van de maand.
0: Ja, wordt een aparte rubriek dan.
2: Op een andere manier toch die hitte mooi in beeld gebracht.
0: Ja, hartstikke mooi. Ik vond hem ook echt mooi. We waren het er met z'n allen over eens. Wil je de foto's bekijken, kan je dat op Instagram doen. @denhaagfm. Straks hebben we de tweede nieuwsfoto van de maand. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb JM Fuego klaarstaan met Soltera.
3: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was JM Fuego met Soltera.
1: De Haagse nieuwsfoto van de maand.
0: We doen de Haagse nieuwsfoto van de maand. We hebben net al de eerste foto besproken van een dame met een heerlijk fruitijsje. Code rood en haar rode ijsje. De tweede foto, dat is een hele feestelijke foto. Eduard, wil jij die beschrijven?
2: Ja, we zien hier uitgelaten Marokkanen hier in de Schilderswijk na de overwinning op Nederland.
0: Ja, op de Vijandlaan.
2: Op de Vijandlaan, herkenbaar aan de gebouwen. We zien het rood en het groen en in rookpluimen, vuurwerk. En we zien
0: door de witte lucht ertussen lijkt het ook een beetje Italië.
2: Ja, een beetje wel. En we hadden natuurlijk veel beeld daarvan en er is ook veel over te doen. Maar ik dacht, ik kies een vrolijke foto.
0: Ja.
2: Er is natuurlijk ook, het eindigde de laatste keer ook weer in gedoe.
0: Ja.
2: Daar kunnen we wel de nadruk op leggen, maar laten we ook gewoon op het
0: positieve. Ja, dat is het natuurlijk. Kijken. Ik bedoel, ze vieren feest vanwege de overwinning.
2: Ja.
0: Ik zei tegen mijn Marokkaanse buurvrouw, ja, je kon eigenlijk niet echt verliezen bij deze wedstrijd.
3: Nee, niet nee.
0: Want je bent een Marokkaanse Nederlander. Dus als Marokko was. Nu hangen er allemaal Marokkaanse vlaggen in de straat. Ja. Maar als Marokko had verloren, dan waren ze voor Nederland geweest natuurlijk. Dus feestelijk was het sowieso.
2: Ja.
0: En dit was super vroeg. Want het was natuurlijk 7:00 a.m. of zo.
2: Zeker, dit was na de wedstrijd in de ochtend. Dus de fotograaf was ook John van der Tol in dit geval. Die was ook al...
3: Was vroeg op.
0: Jij ziet echt de opkomende zon.
2: Zoals wij alle, maar de wijk in. Er waren een aantal fotografen en videografen daar die kant uit gaan.
0: Ja.
2: En ik vond ook wel het mooie van het positief is dat je ook wel merkte van... zowel in beide kampen, zowel de Nederlanders als bij de Marokkanen... van als de ene uitgeschakeld is, dan zijn we dus voor de ander.
0: Ja. Ja.
2: Dus er zit ook de verboedering. Los van het gedoe, wat er ook is.
0: Ja.
2: Dat vergeten we dan maar even. Dat is heel jammer. Laten we hopen dat dat beperkt blijft. Maar dit vond
0: Dit was heel feestelijk. Ja. En ik was dan zaterdag... mijn dochter stond in Theater De Vijand. En hadden ze wel de tijden aangepast dat niet die voorstelling klaar was op het moment dat de wedstrijd klaar was. Hmm. Dus dat moest ineens ingelopen worden. Maar het was wel al heel erg... druk op straat.
2: Ja,
0: dat de mensen al een beetje zo van... en hoorde je... dan was er weer gescoord. En dus onderweg van de Vijand naar huis... kreeg je op straat ook die wedstrijd mee, eigenlijk.
3: Ja, te gek.
0: Het was leuk. Groen-rood, en ze hebben dus weer gewonnen dit weekend. Dus ze gaan maar door.
3: Het is tof. Maar weet je, ze zijn natuurlijk ook heel hoog geëindigd in de Afrika Cup. Dus zo heel gek is het niet.
0: Nee, natuurlijk niet.
3: Ik word een beetje moedeloos van... de uitdrukking die landen.
0: Oh.
3: En dan hebben ze het eigenlijk altijd over de niet-Europese landen.
0: Oh.
3: Ik denk, die landen, hallo zeg.
2: Nou ja,
0: maar er zitten dus heel veel Nederlandse spelers ook in het Marokkaanse elftal.
2: Ja, en ze staan op de FIFA-wereldranglijst 7 of 8, net zoals Nederland.
0: Ja, ze zaten een beetje, het ging er een beetje om, hè?
3: Ja, ze zijn pijlsnel gekomen, hè?
2: Ja. Echt, vorige week hadden ze ook finale, hè? Dus,
3: Nee, maar ik bedoel, ze zijn in die wereldranglijst van de FIFA zijn ze in een paar toernooien zijn ze gewoon omhoog geraketeerd eigenlijk. Ja. Dus echt geweldig.
0: Ja. Nou, we gaan het zien. Misschien wordt er wel wereldkampioen.
3: Dat zou het zijn.
0: Het zou het zijn.
2: Daar ben ik benieuwd wat voor foto we dan hebben.
0: Wat we dan hebben. Nou daar moeten we even op wachten. Want de volgende zou dan van de maand juli zijn. Maar in augustus. Dan hebben we even zomerstop. Dus we pakken de draad weer op in september. De eerste maandag in september. En als het goede foto's zijn, dan doen we er toch gewoon 4.
3: Ja, dan dienen we hem gewoon weer op.
0: Ja, dus dan doen we gewoon juli en augustus bespreken. Maken we het lekker extra lang. En voor nu zeg ik beide een hele fijne zomer.
2: Dankjewel, hetzelfde.
0: En tot in september.
2: Gaan we doen.
0: Dankjewel.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, en daarvoor hoorde je Marshmello en Jelly Roll met Holy Water.
1: Adopt, don't shop.
0: Aan de telefoon hangt Noor van het Haags Dierencentrum. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoi.
0: Nog bedankt voor jullie leuke berichtje voor de 500ste.
2: Ja, leuk joh. Ja, leuk echt, ook.
0: Ja, het is echt een feestje geworden. En vandaag is eigenlijk de eerste aflevering van de volgende 500.
2: Ja, gaan we voor.
0: En welk huisdier gaan we aan de luisteraars voorstellen?
2: Nou, ik heb toevallig gisteren op Facebook gezet en op Instagram van het HDC Gerry.
0: Gerry
2: is een hele leuke witte kater van 4 jaar en 4 maanden volgens mij.
0: Ja.
2: Maar Gerry is bijzonder, want Gerry is al eerder geplaatst geweest. Maar het bleek dat hij echt een tuin nodig heeft.
0: Oké. Okay.
2: Dus hij raakte heel erg gefrustreerd omdat die mensen alleen maar een balkon hadden. En hij is gekomen naar het asiel.
0: Dat is altijd wel jammer, hè? Als het dan toch zo'n match niet gelukt is.
2: Ja, maar gebeurt gelukkig niet vaak. En we zijn blij dat we erachter zijn. Want nu hebben we natuurlijk specifiek om een tuin gevraagd.
0: Ja.
2: Ik moet ook melden dat Gerry wel blaasgruis heeft. Dus dat hij op een speciaal dieet staat.
0: Oké. Okay. En is dat dan een heel duur dieet? Of valt het wel mee?
2: Het valt wel mee, vind ik zelf. Maar hoe heet het? Ja, het is iets duurder dan normaal voor. En hij moet daar echt op blijven staan. Want hij drinkt ook niet voldoende. Dus hij heeft het echt nodig. Anders krijgt hij een probleem.
0: Ja, precies. Dus hij zit er speciaal voor en heeft een tuin nodig. Wat kan je ons vertellen over zijn karakter?
2: Zijn karakter is heel leuk. Hij wil je eigenlijk de hele dag maar volgen. Dus hij heeft echt wel iemand nodig die best wel veel thuis is.
0: Ja.
2: Dat vindt hij gezellig. Nou, hij klets, hij wil knuffelen. Hij heeft daarnaast ook wel dat hij eruit wil. Dus ja, het is een beetje een mix, maar het is een lieve kater.
0: Ja, en is het er dan een die lekker op schoot komt zitten als je een film gaat kijken?
2: Nou, dat weet ik niet. Misschien dat hij er voldoende uit is geweest, wel. Maar in eerste instantie... Ja, zal die je meer volgen en met je kletsen dan dat hij bij je op schoot komt zitten.
0: Ja, oké. Okay. Als mensen Gerry willen adopteren, wat moeten ze doen?
2: Dan moeten ze kijken op www.haagsdierencentrum bij de te adopteren katten. En daar staat hij in vol ornaat.
0: Geweldig.
2: Geweldig om te zien.
0: En het is een witte kater. En heeft hij nog ergens een vlekje?
2: Nee, geen vlekje.
0: Helemaal wit?
2: Nee.
0: Geweldig. Nou, wil je meer informatie over Gerry? Kijk dan even op de website van Stichting Haags Dierencentrum. En we gaan hem ook heel snel even op Instagram zetten. Want dat was nog niet gelukt, maar daar gaan we nu aan werken. Noor, dank je wel. En ik spreek je later weer.
2: Dank je wel.
0: Doei, doei.

0: Justin Timberlake, Sexy Back in the 40, Melanie Ryan met Glass Half Full.
1: Even na 11.
0: Heb jij al gestemd op de Even na 11 van vandaag? Zo niet, dan heb je daar nog 11 minuten de tijd voor. Om 11 uur ga ik de stemmen tellen en Even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. En je kan stemmen op Mo, sowieso eentje van Mo. Dat heb jij gedaan. Of nog even blijven. Stemmen doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. Ik laat ze even aan je horen. Dit zijn ze.
1: Even na 11.
2: Victor.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. In de afgelopen 2 jaar heeft de ombudsman van de Haagse Hogeschool ruim 100 meldingen ontvangen over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Docenten en studenten hebben anoniem hun verhaal gedaan bij Omroep West. De werksfeer op de Haagse Hogeschool is compleet verpest, hoorde verslaggever Chris van Dijk van medewerkers.
5: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
4: De verhalen worden bevestigd door de FNV. De 4 grote onderwijsbonden hebben daarom afgelopen maand informatiebijeenkomsten georganiseerd. En die waren nodig volgens Floor van Grauw van de FNV.
6: Maar de sfeer was ook wel, ja, hoe moet ik dat zeggen, een beetje, ja, men weet eigenlijk niet meer hoe het verder moet. En ook, men begint een beetje opstandig te worden, heb ik de indruk.
4: De arbeidsinspectie stelde een onderzoek in naar de slechte sfeer en de angstcultuur op de Haagse Hogeschool. Maar hoe nu verder? Nogmaals, Floor van Grauw van de FNV.
6: Nou, het eerste wat er natuurlijk moet gebeuren is dat gewoon ook leidinggevenden worden aangesproken op hun gedrag. He? En dat er op het moment dat er een escalatie plaatsvindt, dat men niet kijkt naar de werknemer, maar dat men gewoon kijkt wat is er nou werkelijk gebeurd. En heeft die leidinggevende daar ook een rol in gespeeld? Dat is natuurlijk altijd zo. Als er 2 mensen problemen hebben met elkaar, dan ligt dat vaak op 2 plekken.
4: In een schriftelijke reactie zegt de Haagse Hogeschool dat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in betere ondersteuning, trainingen en een laagdrempelige hulp- en meldstructuur. De werkdruk is hoog en niet iedereen voelt zich vrij om zich uit te spreken. Daarin hebben we veel te verbeteren en daar werken we gericht aan. Aldus de verklaring van de Haagse Hogeschool. Bewonersplatform Buren van de Binkhorst uit Rijswijk en Leidschendam-Voorburg wil dat een lange elektrische bus snel en vaak op en neer gaat rijden tussen station Voorburg en Den Haag Centraal via de Binkhorst. Op die manier kan de nieuwe Haagse woonwijk beter met de omliggende gemeente worden verbonden dan door een tram, zeggen ze. En een bijzonder moment op begraafplaats Westduin aan de Wijndaler Singel. Daar wordt de kist opgegraven van een man die in Den Haag overleed en van wie de identiteit 10 jaar lang niet kon worden achterhaald. Hij lag al die tijd op Westduin in een naamloos graf. 2 maanden geleden werd bekend dat het om het lichaam van een zekere heer Miloudi gaat, afkomstig uit de Marokkaanse stad Rabat. Over een paar dagen krijgt hij alsnog een islamitische uitvaart. Waarom dat van belang is, vertelt uitvaartondernemer Hamza.
7: Ja, een recht van een moslim in de islam is dat iemand ingewikkeld moet worden, gewassen moet worden, er voor hem gebeden moet worden en moet begraven worden op een islamitische begraafplaats. En stel dat dat niet het geval is, moeten wij diegene wel dan uitgraven en dan wel weer herbegraven op een islamitische begraafplaats.
4: Het weer dan nog. Opklaringen en droog bij vanmiddag 23, 24 graden. Vanaf donderdag en ook komend weekend met 30 graden flink warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
10: We beginnen dit 2e uur met Morgan Wallen featuring Tate McRae. Tot zo.

0: Eigenlijk was je ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels.
2: 100%
3: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10 minuten over 11 op deze maandag 6 juli. En we hebben lekker een gezellig uur voor de boeg. Luc is er natuurlijk, want dat is hij altijd op maandag rond deze tijd. Ja, doe maar even applaus voor Luc.
4: Applaus voor jou.
3: En Luc heeft ook iemand meegebracht, want zoals jullie weten is Luc natuurlijk talent manager. En hij heeft Thomas Elderhorst bij zich. En dat is hij is bekend als zanger, kan ook gitaar spelen. Maar nu is hij bezig als DJ. En daar gaan we straks alles over horen. Maar eerst is het tijd voor
1: Even na 11.
3: De Even na 11. De Even na 11 waren allebei de nummers van Mo. Want we doen het artiesten ABC en we zijn bij de week van de M aangekomen. Je kon kiezen uit Dat heb jij gedaan en Nog even blijven. Het ging heel lang gelijk op. Maar nu Tweede, we zijn bij de week van de M aangekomen. Je kon kiezen uit Dat heb jij gedaan en Nog even blijven. Het ging heel lang gelijk op. Maar nu 62% van de stemmen waren

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime. En daarvoor hoorde je Mo met Dit heb jij gedaan.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij op de koffie, net als iedere maandag rond deze tijd, is gewoon natuurlijk gezellig Luc Wessel.
2: Goedemorgen, het is thee vandaag. Het is thee vandaag.
0: Ja, het is thee. Groene thee.
2: Groene thee. Ja, het wordt een lange dag. Ik ga zo meteen door naar Enschede. Dus ik dacht, onderweg ga ik weer
0: aan. Ga je
2: haar
0: doen?
2: Voor een fotoshoot. Met een van mijn talenten die in het volgende blokje zit.
0: Oh, jullie zijn samen lekker op stap. En dan, we gaan straks ook Thomas erbij halen. Maar eerst eventjes, ik wilde nog eventjes wel even terug naar vrijdag.
2: Is het
0: vrijdag.
2: Nu op de 500ste en 1?
0: Ja, dus dit is de eerste van de volgende 500. Ja. De 501ste. Eerste. 501ste.
2: 501.
0: 501 dirt.
2: Ja. Nou, voelt toch dan weer als een volwassen maandag.
0: Zo is het. En het was vrijdag echt een leuk feestje. En jij was er ook lekker bij.
2: Heb je nou het hele weekend chocola gegeten? Of waar zijn de...
0: Nee, ik heb er geen hapje van op. Oh. Want ik heb diabetes.
2: Nee, jij mag dat natuurlijk niet. Oh, ja.
0: En ik krijg ook nog eens buikpijn van chocola. Maar ik heb hier de nullen verdeeld. En dan de onderstukken van de nullen. Ik ben rondgegaan in de bieb.
2: Mag je eten in de bieb eigenlijk? Dan zit je met chocolade...
0: Want daar is ook...
2: Nee, bij de boeken. Zit je, met je,
0: je mag niet boven de boeken eten, maar je zit daar toch ook gewoon... Ik ben niet alle verdiepingen afgegaan. Maar ze verkopen daar ook chocoladecroissantjes.
2: Ja.
0: Dus, en ik ben wel achter ook geweest bij het sorteercentrum en zo. En, dus iedereen vond het lekker. En de 5 heb ik meegenomen. En ja, mijn dochters en ik mogen het allemaal niet. Maar mijn man wel, mijn schoonmoeder, die is gek op zoete chocola. Dus die heeft de 5 geslacht. Die staat nu zo'n halve 5.
2: Oh, hij is nog niet,
0: niet op.
2: Voorbeurt.
0: Nee, niet op.
2: Okay. Nou, voordat Sinterklaas is, moet hij dan op zijn. Want
0: ja, zeker. Ja, en dat is waar. Dat is zeker waar. Maar dat duurt nog wel even. En anders maak ik er wel een chocoladedipje van.
2: Het zit al in juli, hè? Dus eind augustus, dan liggen de eerste kruidnoten in de winkel.
0: Ik wil daar niks
2: bij
0: van
2: de tuincenters. Ja. Wordt er al gebouwd aan de
0: kerstshow?
2: Hou op! Ik zag al video's dat ze al aan het timmeren waren.
0: Luc, hou op.
2: Ja.
0: Backstage dan.
2: Ja, ja. Maar op de socials van... Ja.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja.
0: Wat heb jij gedaan dit weekend?
2: Nou, ik had dus in mijn hoofd een heel druk weekend.
0: Ja.
2: Maar toen bleek dus achteraf dat ik alles al gedaan had wat ik wilde doen. Dus ik had opeens... Een soort van bijna paniek, wat ga ik doen? Dus ik had echt een heel me, myself and I weekend. Want iedereen had ook afspraken.
0: Ja.
2: Dus ik ging lekker sporten. Er was zaterdag weer Thaise Markt.
0: Lekker.
2: Alleen nu was het keer 10, als een grotere. Dus vorige keer was het misschien een neppe.
0: En heb je dan een pad thai weer gegeten?
2: Nee, maar wel de mango sticky rice.
0: De mango sticky rice.
2: Ja, dat is toch wel geweldig.
0: Jij loved that.
2: Ja, I loved that. Ik hou niet van zoet en ik hou ook niet van... dessertjes, maar mango sticky rice, echt.
0: Ja,
2: middag, avond.
0: Ja, vroeger als wij rijst aten, dus dan maakte mijn moeder, weet ik het, een van de roerbak en wat suddervlees of zo. En dan hadden we rijst. En dan als ik toetje ging eten en ik kreeg vanillevla, dan vond ik het dus heel lekker om daar een schep rijst in te doen.
2: Ik ook, maar rijst is lekker. Rijst de pap, rijst
0: ja,
2: de vla.
0: Ja, dat is dus heel lekker.
2: Alles met rijst is lekker.
0: Ja, maar dat is, dat is een beetje hetzelfde, in hetzelfde genre zit dat.
2: Ja. Ja, alleen nog geen rijst, chocola. Want ik hou niet van chocola.
0: Nee, jij houdt niet van chocola.
2: Maar dat vond ik dus heel leuk. Ik vond dus, het was dan inderdaad, wat de week ervoor was denk ik meer op eten gericht. En nu was er ook een grote stage. En ook heel veel mensen in een klederdracht.
0: Ja.
2: Veel lokalen. Dus dan denk ik altijd, dan is het eten goed. Weet je, veel.
0: Oh, je bedoelt veel Thaise mensen.
2: Inheemse. Ja. Dus dan denk ik, nee, dus dat vond ik helemaal leuk. Dus ik dacht, misschien moet ik binnenkort maar eens een keer weer die kant op.
0: Naar Thailand?
2: Ja. Of Bali.
0: Ben je er wel eens geweest?
2: Nee, ik ben alleen op Bali geweest.
0: Ik ga deze zomer naar Bali.
2: Ja.
0: Ik heb daar wel zin in. Maar je bent ook naar de bioscoop geweest?
2: Ik ben ook 2 keer naar de bioscoop geweest. Ja,
0: welke films heb je gekeken?
2: Ik ben op zaterdag naar de Tuner geweest.
0: Oh, die heb ik ook al gezien. Die is zo mooi. Ja. En wat vond jij ervan?
2: Ja, hetzelfde. Ik vond hem...
0: Af en toe ook pijnlijk,
2: toch? Op het begin dacht ik, waar gaat het naartoe? Maar alles zat er eigenlijk in. Want het was niet heel romantisch. Als het was wel romantisch, maar het was niet een chick flick romantisch.
0: Nee.
2: Ik vond het ook wel spannend, want je wil eigenlijk toch... Je denkt toch van, gaat het goed, gaat het niet goed? Helemaal die scène...
0: Ook drama.
2: Helemaal die scène, zeg maar, zonder te veel spoilen... maar dat er dan een soort vechtpartij op het einde is... dat hij is betrapt en dat je denkt van, doe het niet... want Ja, je denkt natuurlijk hij.
0: Ja, want zijn arme oortjes.
2: Zijn arme oortjes. Nee, dus, ja, dus tot het einde was ik. Er zat niks voorspelbaar in.
0: Nee, ik vond het ook een. Ja, er is dan ook nog het drama met Dustin Hoffman. Wat natuurlijk een geweldige acteur is.
2: En zij zijn super goed gecast. Dat vond ik ook helemaal leuk. Dat...
0: En deze hoofdrolspeler, die dus. Hij speelde Jesse. Hij speelde in Jesse? Nick? Nicky. Hij speelde Nicky.
2: Ja, oh ja.
0: En dan zeker zijn echte naam Jesse. Maar deze man, die we ook kennen van de laatste, jongste Bridget Jones Diary.
2: Ja, is hij de...
0: Wat vind je van hem?
2: Ja, een Engelse...
0: Oh, we zijn uit de lucht. Ben je er nog?
2: Ja, ben ik er nog?
0: Ja.
2: Oh. Ja, echt zo'n Engelse cute boy. Zo van, hij is niet de handsome model dude, maar doordat hij zo... cute is hij.
0: Hij heeft een soort puppy-ogen.
2: Maar goed, hij speelt dan in de film piano. En ik ben wel zo'n... sucker. Voor mensen die dat heel goed kunnen. Ja.
0: Oh, maar deze jongen. Ja. Ik wilde hem heel de tijd knuffelen.
2: Om op het piano te spelen.
0: Ja, ik dacht echt de hele tijd... kom hier, ik moet je even knuffelen. Ik moet je troosten.
2: Hij had ook van die droopy-ogen de hele
0: dat
2: tijd.
0: Heeft hij.
2: En dan is hij eigenlijk natuurlijk Prolijk, fout.
0: Ja. Eigenlijk is hij een boef. Maar hij doet het dan weer wel voor iets heel liefs.
2: Ja. Ja, dus echt wel een must-see, denk ik.
0: Een must-see. Hij is nu in de bioscoop The Tuner. En die andere film die je hebt gezien?
2: Disclosure Day.
0: Dat is van, echt zo'n
2: van
0: grote...
2: Steven Spielberg.
0: Ja, echt een hele grote De Wereld Vergaat film.
2: Ja, maar dan met aliens.
0: Oh. Maar niet
2: zeg maar dat je denkt, huh? Een soort E.T. Maar wel dat je denkt, oh, het zou ook nog allemaal kunnen. Want het is ook weer conspiracies... theories en dat de overheid ervan af weet en die stukken worden dan door hun willen ze dus vrijgeven en ja ik zat er echt van het begin tot het eind helemaal in.
0: En speelt het zich ook af in de buurt van Las Vegas bij Area 50?
2: Nou, het speelt zich gewoon af in ik weet niet meer waar, Atlanta of zo.
0: Okay.
2: Maar ze komen overal, dus zeg maar al die
0: nee, maar dat
2: gebeurtenissen
0: is toch
2: in de
0: woestijn bij Las Vegas.
2: Dat komt
0: area.
2: Er wel in voor, want er komt zelfs dat er zwart-wit beelden met Nixon gevonden zijn.
0: En, ja, precies.
2: Ja, nee, ik vond het helemaal fantastisch. Dus dan denk ik al van af, dit is de bioscoop toch leuk? Ja, en dan ga ik toch naar mijn favoriete buitenhof. Dan
0: maar daar is wel pauze nu. Wat vind je daar?
2: Allebei, ja, I love it.
0: Ja?
2: Ja, dan kan ik even naar de toilet, even naar koffietje halen, even lekker. Ja, ik ben helemaal spending my money.
0: Oh, goed zo.
2: En een kwartiertje, dus is ook prima, want dan heb je inderdaad...
0: Ja, 12 minuten is het, zo precies.
2: Ja, het enige is, maar volgens mij daar hebben we het al een keer over gehad... de film is er niet op gemaakt. Dus hij stopt gewoon, dus bij allebei stopten ze gewoon midden in een dialoog. Gewoon dat ze hebben
0: En spoelen ze dan wel een stukje terug?
2: Dan wel een stukje terug, maar gewoon... Daar moeten ze echt nog steeds iets op verzinnen. Ja. Van een beetje een klok in de midden. Of kom met een reclame tune of zo. Of zoek in ieder geval het moment op. Ja. Nu kunnen we eruit. Maar niet...
0: Nee,
2: dat was heel, heel raar.
0: Oké, je hebt Thomas Elderhorst meegenomen. Die gaan we straks er lekker bij halen. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Som Jeuk klaarstaan met Dark Before Dawn.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Sommieux, Dark Before Dawn. We hebben natuurlijk altijd extra tijd voor Haagse artiesten.
1: En nu is het tijd voor...
0: Ja, Luc Wessels is er elke maandag. Maar nu is het tijd om aan jullie voor te stellen een van zijn talenten. Thomas Elderhorst, goedemorgen.
2: Yes, hallo, hallo, goedemorgen.
0: Ja, je zou hem kunnen kennen van The Voice Kids, waar hij wel de halve finale bereikte in het team van Sanne Hans. In 2022 stond hij in het nationale finale van het Junior Songfestival met zijn boyband High Five. Hij speelt ook gitaar al vanaf zijn zesde. En tegenwoordig maak je EDM-tracks. Oh, EDM? Wat zeg
2: EDM.
0: Je? EDM-tracks. Yes. Wat zijn dat?
2: Dat zijn eigenlijk nummers met een goede beat erin. Dus nummers waar je op feest op een festival. Ja. Het staat voor Electronic Dance Music.
3: En hij is pas 15, hè? Dus ja. je noemt een cv op. Van, ja, ze denken wel.
0: Nee, het is echt lekker. Want hoe oud was je dan dat je meedeed aan het Voice Kids?
2: Ja, ik was nog maar 8.
0: 8? Ja. En een halve finale bereiken?
2: Yes.
0: Was dat een leuk avontuur?
2: Ja, dat was fantastisch. Als een klein mannetje, dan kom je in zo'n grote studio met al die grote camera's. En dat, ja, dat is zo vet om dat soort dingen mee te maken op zo'n jonge leeftijd. Het was echt fantastisch.
0: Jij was op je zesde begonnen met gitaarspelen. Wist je toen meteen, ik wil hier mijn beroep van maken. Ik wil muziek maken. Ik wil in de media werken.
2: Ja, ik wou het heel graag. Ik zei altijd tegen mijn moeder, ik wil meedoen aan The Voice. Maar mijn ouders zeiden altijd van, ja, doe normaal. Iedereen wil dat. En ja... We kijken wel. En toen op mijn 8e zei ik van ja, mam, nu gaan we gewoon opgeven. Pak je camera, we maken die inzendingvideo. En toen zei ze al, ja, dit wordt helemaal niks. Dat snap je zelf ook wel.
0: Dat zijn die ouders?
2: Ja, lekker weinig vertrouwen in mij. Maar goed, ik heb het tegendeel bewezen, denk ik.
0: Ja, dus je ouders zijn nuchtere Hollanders.
2: Zeker.
0: En, maar dat is ook goed, hè? Dat is ook goed, want je kan ook zo'n moeder hebben die je ergens heen duwt, terwijl je eigenlijk helemaal nog niet zo goed genoeg bent.
3: Ze wordt afgewezen, die dan terugkomt naar de jury en dan zeggen, maar mijn kind heeft talent.
0: Ja, en dan... Dat je voor schut staat voor heel Nederland. Het is natuurlijk in de Idols tijdperk heel veel gebeurd. Ja. Dat je denkt, heb je nog nooit het aan iemand laten horen of zo? Dus dat is helemaal niet erg natuurlijk. Maar uiteindelijk waren ze wel supportive. Ze hebben je naar Hilversum gereden voor de audities. 100%. En toen?
2: Ja, nou toen, na The Voice, ja, wou ik het er niet per se bij laten. Dus toen zei ik gelijk al tegen moeder, nou... Voice Kids klaar.
0: What's next?
2: Nu kunnen we ons opnemen voor het Junior Song Festival. Want ik zag een soort van reclamefilmpje voorbij komen. Dus nou, nu gelijk, boom, video gemaakt. En hetzelfde met The Voice. Het ging gewoon gelijk, bam. En ik mocht opeens meedoen.
0: Ja, dat is wel kicken, joh.
2: Dat was fantastisch.
0: En toen zat je in een boyband. Want dat gaat dan zo bij het Junior Song Festival... dat verschillende bij elkaar worden gezocht. Zeggen van, jullie zijn nu een boyband.
2: Ja, klopt.
0: En hoe lang zijn jullie High Five geweest?
2: Nou, met High Five zijn we denk ik een jaar geweest, ja.
0: En toen deed je mee aan Junior Songfestival. Dat was natuurlijk ook superleuk.
2: Ja, fantastisch. Hetzelfde verhaal. Ja, was zo tof. En vooral omdat je met die jongens bent. Je bent gewoon met 5 jongens. Allemaal gewoon kleine pubers. In zo'n wereld waar we lekker muziek gingen maken, optreden. Ja, dat is gewoon zo grappig. En ja, was echt leuk.
0: En daarna
3: dansen vond je minder, hè?
2: Ja, dansen vond ik minder. Ja. Maar goed, heb ik ook weer geleerd. Weet je, moest je alles proberen.
0: Ja, in een boyband heb je wel pasjes nodig.
3: Smooth dances.
2: Ja,
0: dus dat heb je geleerd.
2: Zeker.
0: En toen kwam er een andere boyband.
2: Ja, nou het was eigenlijk dezelfde boyband wel. Vanuit het Junior Song Festival. Oh, okay. Maar één jongen, want we waren met z'n vijven. Één jongen, ja, die wou niet meer ermee door. Die wou graag een eigen weg inslaan.
0: Het bekende verhaal.
3: Ja. Ja. Alleen toen waren ze 12.
0: Take that verhaal. Ja.
3: Dus dat was Beyoncé.
2: Toen waren we met z'n vieren. En toen gingen we eigenlijk op zoek, ja, hoe kunnen we dit nou verder pakken? En toen kwam... ook Luc in het spel, die met ons toen verder is gegaan.
0: Ja, en toen heette hij niet meer High Five. En High Four klinkt een beetje suf. Dus wat was toen de naam?
3: R.E.D.
0: R.E.D. En daarmee heb je bijvoorbeeld op het Tina-festival gestaan. En allemaal gave optredens gedaan.
2: Yes.
0: Maar nu ben je echt wel aan het focussen op een carrière als muziekmakende DJ.
2: Ja, klopt. Ja, dat is echt mijn grote droom om daar ooit in... verder te gaan en in door te breken als het mogelijk is. Dus daar ben ik hard mee bezig.
0: En want je kan gitaar spelen, je kan zingen. Doe je dan zelf de vocals? En doe je ook nog wat met je gitaar in die tracks?
2: Nou, dat is wel grappig. Voor mijn allereerste release, onder zeg maar de EDM-naam... heb ik mijn eigen vocals dan ingezongen. Maar ik wou een vrouw, dus toen heb ik eigenlijk met AI... heb ik die vocal omhoog gezet naar een soort van vrouw.
0: Oh.
2: Dus het is best
0: dus je hebt
2: wel
0: het zelf
2: grappig.
0: Ingezongen, maar je hebt er dan een... vrouwenklank aangegeven.
2: Ja, dus het is eigenlijk in dat nummer gewoon mijn stem die je hoort. Als maar vrouw. Het klinkt als een vrouw.
0: Ja, het is zeg maar een vocalister 2.0.
2: Ja.
0: Een tuner, hoe noem je dat? Dat je je stem kan veranderen? Ja, vocalist, toch?
3: Gewoon AI.
0: Ja, weet, maar ik bedoel, voor het tijd van dit, AI... dan kon je toch als een smurf wel... klinken door een vocalister.
3: Precies, maar nu is het inderdaad echt een vrouwenstem.
2: Ja,
0: ja dus ja. Je zingt dat dan zelf in.
3: Omdat hij gewoon heel muzikaal... Kijk, ik ben natuurlijk... Dingen over hem kan ik alles vertellen. Hij is gewoon heel muzikaal. En dat was altijd... En zijn droom was DJ en muziek maken.
0: Ja.
3: En dat ja, DJ zijn... Je hebt natuurlijk de DJ die je kent... Het plaatje op een podium... aan de knopjes zitten. Dat is het uitvoerende. Maar is natuurlijk ook degene die inderdaad... nachtenlang muziek aan het maken is. En omdat hij zo muzikaal is... kan hij natuurlijk ook nog meedenken over de lyrics.
0: Ja, precies. En maar komt die gitaar nog aan ergens om de hoek kijken... als je in dit proces?
2: Ja, eigenlijk altijd wel. Ja. Ik heb altijd gewoon op de background in de track zelf... gewoon wat gitaarriffeltjes en... Ja, wat extra fundamentele dingen in het nummer. Dus zeker, de gitaar komt altijd terug.
0: We gaan straks lekker verder praten. Eerst is weer even tijd voor muziek. Ik heb Teddy Swims klaarstaan met Mr. Know It All.
4: Den Haag FM 92.0.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. En hier bij mij in de studio zitten Luc Wessels en Thomas. Goedemorgen, fijn dat jullie er zijn. Thomas Elderhorst. Je kan hem kennen van The Voice Kids of van het Junior Song Festival. Maar hij is nu zijn carrière aan het richten. Carrière, hij is 15. Op EDM tracks. En ja, ik vond het wel leuk om eventjes ook eentje te laten luisteren. Dan kunnen we daarna nog even over babbelen. Maar kan je even introduceren? Ik heb Mix en Master klaarstaan. Is dat de titel van de song?
1: Nee.
2: Dat is de mix van de master.
0: Ja, dat is de mix van de master. Maar goed, hoe heet deze song?
1: Het nummer heet You Only Miss Me.
0: You Only Miss Me.
1: Yes.
0: En waar gaat het over?
1: Nou, het gaat eigenlijk over een beetje een soort van toxic relatie waar je elkaar eigenlijk alleen maar mist als het eigenlijk stil is, als je bij elkaar bent. Dus je bent altijd in de menigte, in de drukte en daar ben je elkaar een beetje aan het verliezen. En dan mis je elkaar uiteindelijk toch wel weer als je in een stille ruimte met elkaar bent. Dat is eigenlijk een beetje het.
0: Je mist elkaar terwijl je samen bent.
1: Nou, het is een beetje. Het is soort van in druk als er allemaal mensen om je heen zijn en je bent in de menigte. Dan mis je elkaar niet echt. Maar dan uiteindelijk, als je met z'n tweeën weer bent, in een soort van. In de hoek is ook You Only Miss Me When the Room Gets Quiet.
0: Ja.
1: Dus soort van, je mist elkaar alleen als je met elkaar bent, als er niemand om je heen is. Het is een beetje een toxic relatie. Dus
0: ja. Jij bent 15.
1: Yes.
2: Hoeveel ervaring heb je hiermee?
0: Je woont in Spanje momenteel.
1: Klopt.
0: Je vriendin in Nederland.
1: Ja.
0: Gaat niet over jullie.
1: Nee. Relatie gaat nog helemaal goed.
0: Die relatie gaat goed. En zo'n lange afstandsrelatie, dat is ook wel inspiratie voor een liedje.
1: Ja, nee, zeker. Je brengt me op ideeën.
0: Maar daar gaat deze niet over. We gaan even luisteren naar wat je allemaal in je mars hebt. Dit is dus door jou gemaakt, geproduceerd en bedacht en ingezongen.
1: Yes,
0: maar alles. De stem is getransformeerd naar vrouw.
1: Klopt. Ja.
0: Nou, we gaan luisteren.

0: Ja, dit was de track van Thomas Elderhorst. En de titel is...
1: You Only Miss Me.
0: You Only Miss Me. Geweldig. Nou, is dit de eerste die je hebt uitgebracht op deze manier?
1: Ja, de allereerste.
0: De allereerste. En komen er nog veel? Liggen er al een paar klaar om uitgebracht te worden?
1: Zeker. Ik ben hard bezig met nieuwe nummers maken. Dus ik hoop zo snel mogelijk een vervolg.
0: Nou, je woont dus nu even op Mallorca. Maar je manager die zit hier naast je. Die is hier in Den Haag. Straks heb je een fotoshoot.
1: Yes.
2: In Enschede.
0: In Enschede.
2: We go so international.
0: Ja, dus je bent een hele week nu hier ook om van alles te doen aan je carrière. Wat gaat er binnenkort gebeuren?
1: Nou, we hebben dus nu de fotoshoot. We gaan wat leuke foto's maken. En binnenkort heb ik Tina Festival.
0: Ja, dat is september.
1: Ja, klopt. Dus nou, daar ga ik draaien. Heb ik super veel zin in. Altijd leuk om weer even naar een setje te draaien.
0: Ja.
1: En voor de rest, ja... We'll see what the future brings. Ja,
2: volgende week gaat hij naar Valencia voor een andere DJ-cursus.
0: Ah.
1: Ga ik een week naar een school, een universiteit... om veel te leren over produceren en alles eigenlijk.
0: Superleuk.
1: Ja.
0: The sky's the limit. Je bent pas 15. Je hebt al in een boyband gezeten. Je hebt al Junior Songfestival gedaan. The Voice Kids. Nou ben je aan het produceren. Ja. Waar gaan we jou over 5 jaar zien? Wat is dan je droom over 5 jaar?
2: Dan pas.
1: Echt, ja.
0: Dan pas? Oh, sorry. Nou ja, dan ben je 20. Dat is wel een leuke leeftijd.
1: Ja, dat is netjes.
0: Gewoon 5 jaar is een mooi Tomorrow vooruit. Tomorrow. Waar ben jij over 5 jaar?
1: Nou, mijn allergrootste droom is gewoon om op Tomorrowland te staan. Dat is gewoon, dat is het EDM-festival in de wereld. Dat is de ultimate goal. Maar vooral gewoon, als ik gewoon over 5 jaar wat nummers heb die het lekker doen. Als ik gewoon, elk weekend lekker kan draaien. Dan ben ik al gewoon super gelukkig. Maar natuurlijk hoop je dat je een keer een nummer maakt die viral gaat en hit is. En dat je gewoon overal op de wereld zou kunnen draaien.
0: Ja,
2: maar vooral ook leuk voor mij.
0: Dat is voor jou ook leuk, Luc.
1: Ja.
0: Dan heb jij geen tijd meer om maandag bij mij te zitten.
2: Maar dan bel ik in.
0: Oh ja, dan bel je in.
2: Ik zit nu in het vliegtuig.
0: Ik ben nu in Singapore. Ik ben met Thomas in Singapore.
2: Neem je mee.
0: Oh, heerlijk.
2: Zeker groot.
0: Nou, goed zo. Lekker dromen. Lekker goed lachen op de foto. En ook een beetje stoer kijken. Thomas, superleuk. Als je weer in Den Haag bent, kom je lekker met Luc mee.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dank je wel. Dit is Taylor Swift. I knew it. I love you.

We zijn aan het einde gekomen van Haags Bakje met Jessica Mendels. Ik wens je een hele fijne dag vandaag. Morgen ben ik er natuurlijk gewoon weer. Dit is Justin Bieber met Daisies.

0: piratenstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. In de afgelopen 2 jaar heeft de ombudsman van de Haagse Hogeschool ruim 100 meldingen ontvangen over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Docenten en studenten hebben anoniem hun verhaal gedaan bij Omroep West. De werksfeer op de Haagse Hogeschool is compleet verpest, hoorde verslaggever Chris van Dijk van medewerkers.
11: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Het is op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
10: De verhalen worden bevestigd door de FNV. De 4 grote onderwijsbonden hebben daarom afgelopen maand informatiebijeenkomsten georganiseerd. En die waren nodig volgens Floor van Grauw van de FNV.
12: Maar de sfeer was ook wel, ja, hoe moet ik dat zeggen, een beetje... Ja, men weet eigenlijk niet meer hoe het verder moet. En ook, men begint een beetje opstandig te worden, heb ik de indruk.
10: De arbeidsinspectie stelde een onderzoek in naar de slechte sfeer en de angstcultuur op de Haagse Hogeschool. Maar hoe nu verder? Nogmaals, Floor van Grauw van de FNV.
12: Het eerste wat er natuurlijk moet gebeuren is dat gewoon ook leidinggevenden worden aangesproken op hun gedrag. En dat er op het moment dat er een escalatie plaatsvindt, dat men niet kijkt naar de werknemer, maar dat men gewoon kijkt wat is er nou werkelijk gebeurd en heeft die leidinggevende daar ook een rol in gespeeld. Dat is natuurlijk altijd zo. Als er 2 mensen problemen hebben met elkaar, dan ligt dat vaak op 2 plekken.
10: In een schriftelijke reactie zegt de Haagse Hogeschool dat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in betere ondersteuning, trainingen en een laagdrempelige hulp- en meldstructuur. De werkdruk is hoog en niet iedereen voelt zich vrij om zich uit te spreken. Daarin hebben we veel te verbeteren en daar werken we gericht aan. Aldus de verklaring van de Haagse Hogeschool. Bewonersplatform Buren van de Binkhorst uit Rijswijk en Leidschendam-Voorburg wil dat een lange elektrische bus snel en vaak op en neer gaat rijden tussen station Voorburg en Den Haag Centraal via de Binkhorst. Op die manier kan de nieuwe Haagse woonwijk beter met de omliggende gemeente worden verbonden dan door een tram, zeggen ze. En een bijzonder moment op begraafplaats Westduin aan de Wijndaler Singel. Daar wordt de kist opgegraven van een man die in Den Haag overleed en van wie de identiteit 10 jaar lang niet kon worden achterhaald. Hij lag al die tijd op Westduin in een naamloos graf. 2 maanden geleden werd bekend dat het om het lichaam van een zekere heer Miloudi gaat, afkomstig uit de Marokkaanse stad Rabat. Over een paar dagen krijgt hij alsnog een islamitische uitvaart. Waarom dat van belang is, vertelt uitvaartondernemer Hamza.
13: Ja, een recht van een moslim in de islam is dat iemand ingewikkeld moet worden, gewassen moet worden, er voor hem gebeden moet worden en moet begraven worden op een islamitische begraafplaats. En stel dat dat niet het geval is, moeten wij diegene wel dan uitgraven en dan wel weer herbegraven op een islamitische begraafplaats.
10: Het weer dan nog. Opklaringen en droog bij vanmiddag 23, 24 graden. Vanaf donderdag en ook komend weekend met 30 graden flink warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
14: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu Mezeres.
7: Kijk op olympiarijswijk.nl.
15: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
16: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
17: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. In de afgelopen 2 jaar heeft de ombudsman ruim 100 meldingen ontvangen over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik op de Haagse Hogeschool. Docenten en studenten hebben anoniem hun verhaal gedaan bij Omroep West. De werksfeer op de Haagse Hogeschool is compleet verpest, hoorde verslaggever Chris van Dijk van de medewerkers.
5: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
4: De verhalen worden bevestigd door de FNV. De 4 grote onderwijsbonden hebben daarom afgelopen maand informatiebijeenkomst georganiseerd. En die waren nodig, volgens Floor van Grauw van de FNV.
6: Maar de sfeer was ook wel, ja, hoe moet ik dat zeggen, een beetje, ja, men weet eigenlijk niet meer hoe het verder moet. En ook, men begint een beetje opstandig te worden, heb ik de indruk.
4: De arbeidsinspectie stelde een onderzoek in naar de slechte sfeer en de angstcultuur op de Haagse Hogeschool. Maar hoe nu verder? Nogmaals Floor van Grauw van de FNV.
6: Nou, het eerste wat er natuurlijk moet gebeuren is dat gewoon ook leidinggevenden worden aangesproken op hun gedrag. He? En dat er op het moment dat er een escalatie plaatsvindt, dat men niet kijkt naar de werknemer. Maar dat mag gewoon kijken, wat is er nou werkelijk gebeurd? En heeft die leidinggevende daar ook een rol in gespeeld? Dat is natuurlijk altijd zo. Als er 2 mensen problemen hebben met elkaar, dan ligt dat vaak op 2 plekken.
4: In een schriftelijke reactie zegt de Haagse Hogeschool dat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in betere ondersteuning, trainingen en een laagdrempelige hulp- en meldstructuur. De werkdruk is hoog en niet iedereen voelt zich vrij om zich uit te spreken. Daarin hebben we veel te verbeteren en daar werken we gericht aan. Aldus de verklaring van de Haagse Hogeschool. Dan nog het weer. Veel bewolking, maar droog. Later periode met zon. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het ongeveer 24 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima 15 graden. Morgen vrij droog, periode met zon en de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
8: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
9: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Zee, strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. In de afgelopen 2 jaar heeft de ombudsman ruim 100 meldingen ontvangen over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik op de Haagse Hogeschool. Docenten en studenten hebben anoniem hun verhaal gedaan bij Omroep West. De werksfeer op de Haagse Hogeschool is compleet verpest, hoorde verslaggever Chris van Dijk van de medewerkers.
3: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
2: De verhalen worden bevestigd door de FNV. De 4 grote onderwijsbonden hebben daarom afgelopen maand informatiebijeenkomst georganiseerd. En die waren nodig, volgens Floor van Grauw van de FNV.
4: Maar de sfeer was ook wel, ja, hoe moet ik dat zeggen, een beetje, ja, men weet eigenlijk niet meer hoe het verder moet. En ook, men begint een beetje opstandig te worden, heb ik de indruk.
2: De arbeidsinspectie stelde een onderzoek in naar de slechte sfeer en de angstcultuur op de Haagse Hogeschool. Maar hoe nu verder? Nogmaals Floor van Grauw van de FNV.
4: Nou, het eerste wat er natuurlijk moet gebeuren is dat gewoon ook leidinggevenden worden aangesproken op hun gedrag. He? En dat er op het moment dat er een escalatie plaatsvindt, dat men niet kijkt naar de werknemer, maar dat men gewoon kijkt, wat is er nou werkelijk gebeurd? En heeft die leidinggevende daar ook een rol in gespeeld? Maar dat is natuurlijk altijd zo. Als er 2 mensen problemen hebben met elkaar, dan ligt dat vaak op 2 plekken.
2: In een schriftelijke reactie zegt de Haagse Hogeschool dat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in betere ondersteuning, trainingen en een laagdrempelige hulp- en meldstructuur. De werkdruk is hoog en niet iedereen voelt zich vrij om zich uit te spreken. Daarin hebben we veel te verbeteren en daar werken we gericht aan. Aldus de verklaring van de Haagse Hogeschool. Dan nog het weer. Veel bewolking, maar droog. Later periode met zon. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het ongeveer 24 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima 15 graden. Morgen vrij droog. Periode met zon. En de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
6: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. In de afgelopen 2 jaar heeft de ombudsman ruim 100 meldingen ontvangen over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik op de Haagse Hogeschool. Docenten en studenten hebben anoniem hun verhaal gedaan bij Omroep West. De werksfeer op de Haagse Hogeschool is compleet verpest, hoorde verslaggever Chris van Dijk van de medewerkers.
6: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
5: De verhalen worden bevestigd door de FNV. De 4 grote onderwijsbonden hebben daarom afgelopen maand informatiebijeenkomst georganiseerd. En die waren nodig, volgens Floor van Grauw van de FNV.
7: Maar de sfeer was ook wel, ja, hoe moet ik dat zeggen, een beetje, ja, men weet eigenlijk niet meer hoe het verder moet. En ook, men begint een beetje opstandig te worden, heb ik de indruk.
5: De arbeidsinspectie stelde een onderzoek in naar de slechte sfeer en de angstcultuur op de Haagse Hogeschool. Maar hoe nu verder? Nogmaals Floor van Grauw van de FNV.
7: Het eerste wat er natuurlijk moet gebeuren is dat gewoon ook leidinggevenden worden aangesproken op hun gedrag. En dat er op het moment dat er een escalatie plaatsvindt, dat men niet kijkt naar de werknemer. Maar dat mag gewoon kijken, wat is er nou werkelijk gebeurd? En heeft die leidinggevende daar ook een rol in gespeeld? Maar dat is natuurlijk altijd zo. Als er 2 mensen problemen hebben met elkaar, dan ligt dat vaak op 2 plekken.
5: In een schriftelijke reactie zegt de Haagse Hogeschool dat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in betere ondersteuning, trainingen en een laagdrempelige hulp- en meldstructuur. De werkdruk is hoog en niet iedereen voelt zich vrij om zich uit te spreken. Daarin hebben we veel te verbeteren en daar werken we gericht aan. Aldus de verklaring van de Haagse Hogeschool. Dan nog het weer. Veel bewolking, maar droog. Later periode met zon. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het ongeveer 24 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima 15 graden. Morgen vrij droog, periode met zon en de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

voetjes in het zand, radio aan. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
11: Goedendag, ik ben André Kolen. Wie in de toekomst de Tweede Kamer in Den Haag weer wil bezoeken, moet eerst afdalen in de nieuwe publieksentree. Op de Hofplaats aan het Spui komt het nieuwe entreegebouw. En voor de start van de afgraving is de eerste steunpaal geplaatst. Architect Pie de Bruin noemt de nieuwe entree een poort naar de democratie. De keuze voor de Bruin als tekenaar van deze nieuwe ingang is niet toevallig, want net voor de eeuwwisseling was hij ook verantwoordelijk voor de bouwtekeningen van de Tweede Kamer zelf. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden sinds 10 jaar geleden. De subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker die vindt dat jammer.
12: We wouden hier nog even spelen en kijken.
13: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
12: Dat zou ik stom vinden.
13: Waarom?
12: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
13: Wat doe je hier dan het liefst?
12: Kijken.
14: Ja, heel zonde. Ja,
13: waarom?
14: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
11: De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Een gymzaal vol kleurrijke pinguïns van papier, maar liefst 5000 met de handgevouwen origami-pinguïns zijn te bewonderen in het ontmoetingscentrum Weimars Wijkpaleis. De zussen Samina en Wassima Khan hopen daarmee officieel een wereldrecord te vestigen en opgenomen te worden in het Guinness World Records boek. Op de vloer liggen grote witte vellen, gevuld met de pinguïns in allerlei kleuren. En achter een gele lijn kunnen bezoekers het kunstwerk bekijken. Pinguïns van origami staan los, dus mogen ze niet verschoven worden. Pinguïns zijn ongeveer 10 centimeter groot. En als je ze allemaal één voor één op elkaar zou stapelen, zou dat ongeveer 500 meter zijn. Dan nog het weer. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het zo'n 24 graden. Vannacht droog en opklaringen minima 15 graden. Morgen vrij droog, een periode met zon en de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
15: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl. Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
16: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

0: Roma, Roma, ma gaga, oulala, what you been romance.
1: Live vanuit de mooiste stad achter de duinen, Den Haag FM.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
8: Goedendag, ik ben André Kolen. Wie in de toekomst de Tweede Kamer in Den Haag weer wil bezoeken, moet eerst afdalen in de nieuwe publieksentree. Op de Hofplaats aan het Spui komt het nieuwe entreegebouw. En voor de start van de afgraving is de eerste steunpaal geplaatst. Architect Pie de Bruin noemt de nieuwe entree een poort naar de democratie. De keuze voor de Bruin als tekenaar van deze nieuwe ingang is niet toevallig, want net voor de eeuwwisseling was hij ook verantwoordelijk voor de bouwtekeningen van de Tweede Kamer zelf. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden sinds 10 jaar geleden. De subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker die vindt dat jammer.
9: We wouden hier nog even spelen en kijken.
10: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
9: Dat zou ik stom vinden.
10: Waarom?
9: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
10: Wat doe je dan het liefst?
9: Kijken.
11: Ja, heel zonde. Ja.
10: Waarom?
11: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
8: De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Een gymzaal vol kleurrijke pinguïns van papier, maar liefst 5000 met de handgevouwen origami-pinguïns zijn te bewonderen in het ontmoetingscentrum Weimars Wijkpaleis. De zussen Samina en Wassima Khan hopen daarmee officieel een wereldrecord te vestigen en opgenomen te worden in het Guinness World Records boek. Op de vloer liggen grote witte vellen, gevuld met de pinguïns in allerlei kleuren. En achter een gele lijn kunnen bezoekers het kunstwerk bekijken. Pinguïns van origami staan los, dus mogen ze niet verschoven worden. Pinguïns zijn ongeveer 10 centimeter groot. En als je ze allemaal één voor één op elkaar zou stapelen, zou dat ongeveer 500 meter zijn. Dan nog het weer. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het zo'n 24 graden. Vannacht droog en opklaringen minima 15 graden. Morgen vrij droog, een periode met zon en de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
12: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. Wie in de toekomst de Tweede Kamer in Den Haag weer wil bezoeken, moet eerst afdalen in de nieuwe publieksentree. Op de Hofplaats aan het Spui komt het nieuwe entreegebouw en voor de start van de afgraving is de eerste steunpaal geplaatst. Architect Piet de Bruin noemt de nieuwe entree een poort naar de democratie. De keuze voor de Bruin als tekenaar van deze nieuwe ingang is niet toevallig, want net voor de eeuwwisseling was hij ook verantwoordelijk voor de bouwtekeningen van de Tweede Kamer zelf. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden sinds 10 jaar geleden. De subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker die vindt dat jammer.
3: We wouden hier nog even spelen en kijken.
4: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
3: Zou ik stom vinden.
4: Waarom?
3: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
4: Wat doe je dan het liefst?
5: Ja, heel zonde. Ja.
4: Waarom?
5: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
2: De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Een gymzaal vol kleurrijke pinguïns van papier, maar liefst 5000 met de handgevouwen origami-pinguïns zijn te bewonderen in het ontmoetingscentrum Weimars Wijkpaleis. De zussen Samina en Wassima Khan hopen daarmee officieel een wereldrecord te vestigen en opgenomen te worden in het Guinness World Records boek. Op de vloer liggen grote witte vellen, gevuld met de pinguïns in allerlei kleuren. En achter een gele lijn kunnen bezoekers het kunstwerk bekijken. Pinguïns van origami staan los, dus mogen ze niet verschoven worden. Pinguïns zijn ongeveer 10 centimeter groot. En als je ze allemaal 1 voor 1 op elkaar zou stapelen, zou dat ongeveer 500 meter zijn. Dan nog het weer. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het zo'n 24 graden. Vannacht droog en opklaringen minima 15 graden. Morgen vrij droog, een periode met zon en de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Goedendag, ik ben André Kolen. Wie in de toekomst de Tweede Kamer in Den Haag weer wil bezoeken, moet eerst afdalen in de nieuwe publieksentree. Op de Hofplaats aan het Spui komt het nieuwe entreegebouw. En voor de start van de afgraving is de eerste steunpaal geplaatst. Architect Pieter Bruin noemt de nieuwe entree een poort naar de democratie. De keuze voor de Bruin als tekenaar van deze nieuwe ingang is niet toevallig, want net voor de eeuwwisseling was hij ook verantwoordelijk voor de bouwtekeningen van de Tweede Kamer zelf. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden. Sinds 10 jaar geleden de subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker die vindt dat jammer.
12: We wouden hier nog even spelen en kijken.
13: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
12: Dat zou ik stom vinden.
13: Waarom?
12: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
13: Wat doe je hier dan het liefst?
12: Kijken.
14: Ja, heel zonde. Ja.
13: Waarom?
14: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
11: De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Een gymzaal vol kleurrijke pinguïns van papier, maar liefst 5000 met de handgevouwen origami-pinguïns zijn te bewonderen in het ontmoetingscentrum Weimars Wijkpaleis. De zussen Samina en Wassima Khan hopen daarmee officieel een wereldrecord te vestigen en opgenomen te worden in het Guinness World Records boek. Op de vloer liggen grote witte vellen, gevuld met de pinguïns in allerlei kleuren. En achter een gele lijn kunnen bezoekers het kunstwerk bekijken. Pinguïns van origami staan los, dus mogen ze niet verschoven worden. Pinguïns zijn ongeveer 10 centimeter groot. En als je ze allemaal één voor één op elkaar zou stapelen, zou dat ongeveer 500 meter zijn. Dan nog het weer. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het zo'n 24 graden. Vannacht droog en opklaringen minima 15 graden. Morgen vrij droog en periode met zon en de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 8 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Wie de toekomst de Tweede Kamer in Den Haag weer wil bezoeken, moet eerst afdalen in de nieuwe publieksentree. Op de Hofplaats aan het Spui komt het nieuwe entreegebouw en voor de start van de afgraving is de eerste steunpaal geplaatst. Architect Pie de Bruin noemt de nieuwe entree een poort naar de democratie. De keuze voor de Bruin als tekenaar van deze nieuwe ingang is niet toevallig, want net voor de eeuwwisseling was hij ook verantwoordelijk voor de bouwtekeningen van de Tweede Kamer zelf. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden sinds 10 jaar geleden. De subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker die vindt dat jammer.
3: We wouden hier nog even spelen en kijken.
4: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
3: Dat zou ik stom vinden.
4: Waarom?
3: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
4: Wat doe je het dan het liefst?
3: Kijken.
5: Ja, heel zonde. Ja,
4: waarom?
5: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
2: De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Een gymzaal vol kleurrijke pinguïns van papier, maar liefst 5000 met de handgevouwen origami-pinguïns zijn te bewonderen in het ontmoetingscentrum Weimars Wijkpaleis. De zussen Samina en Wassima Khan hopen daarmee officieel een wereldrecord te vestigen en opgenomen te worden in het Guinness World Records boek. Op de vloer liggen grote witte vellen, gevuld met de pinguïns in allerlei kleuren. Achter een gele lijn kunnen bezoekers het kunstwerk bekijken. Pinguïns van origami staan los, dus mogen ze niet verschoven worden. Pinguïns zijn ongeveer 10 centimeter groot. En als je ze allemaal één voor één op elkaar zou stapelen, zou dat ongeveer 500 meter zijn. Dan nog het weer. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het zo'n 24 graden. Vannacht droog en opklaringen minima 15 graden. Morgen vrij droog, een periode met zon en de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het nieuws uit Den Haag.

De Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Wie de toekomst de Tweede Kamer in Den Haag weer wil bezoeken, moet eerst afdalen in de nieuwe publieksentree. Op de Hofplaats aan het Spui komt het nieuwe entreegebouw en voor de start van de afgraving is de eerste steunpaal geplaatst. Architect Pieter Bruin noemt de nieuwe entree een poort naar de democratie. De keuze voor de Bruin als tekenaar van deze nieuwe ingang is niet toevallig, want net voor de eeuwwisseling was hij ook verantwoordelijk voor de bouwtekeningen van de Tweede Kamer zelf. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden. Sinds 10 jaar geleden de subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker die vindt dat jammer.
3: We wouden hier nog even spelen en kijken.
4: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
3: Dat zou ik stom vinden.
4: Waarom?
3: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
4: Wat doe je hier dan het liefst?
3: Kijken.
5: Ja, heel zonde. Ja.
4: Waarom?
5: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
2: De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Een gymzaal vol kleurrijke pinguïns van papier, maar liefst 5000 met de handgevouwen origami-pinguïns zijn te bewonderen in het ontmoetingscentrum Weimars Wijkpaleis. De zussen Samina en Wassima Khan hopen daarmee officieel een wereldrecord te vestigen en opgenomen te worden in het Guinness World Records boek. Op de vloer liggen grote witte vellen, gevuld met de pinguïns in allerlei kleuren. En achter een gele lijn kunnen bezoekers het kunstwerk bekijken. Pinguïns van origami staan los, dus mogen ze niet verschoven worden. Pinguïns zijn ongeveer 10 centimeter groot. En als je ze allemaal één voor één op elkaar zou stapelen, zou dat ongeveer 500 meter zijn. Dan nog het weer. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het zo'n 24 graden. Vannacht droog en opklaringen minima 15 graden. Morgen vrij droog en periode met zon en de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe.

met vrienden. Door en door, voor altijd door. Tot de kakkieneuze bluf van het leven. Dat achter een masker grijnst en lacht.

want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. Wie in de toekomst de Tweede Kamer in Den Haag weer wil bezoeken, moet eerst afdalen in de nieuwe publieksentree. Op de Hofplaats aan het Spui komt het nieuwe entreegebouw en voor de start van de afgraving is de eerste steunpaal geplaatst. Architect Pie de Bruin noemt de nieuwe entree een poort naar de democratie. De keuze voor de Bruin als tekenaar van deze nieuwe ingang is niet toevallig, want net voor de eeuwwisseling was hij ook verantwoordelijk voor de bouwtekeningen van de Tweede Kamer zelf. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden sinds 10 jaar geleden. De subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker die vindt dat jammer.
3: We wouden hier nog even spelen en kijken.
4: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
3: Dat zou ik stom vinden.
4: Waarom?
3: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
4: Wat doe je hier dan het liefst?
3: Kijken.
5: Ja, heel zonde. Ja,
4: waarom?
5: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
2: De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Een gymzaal vol kleurrijke pinguïns van papier, maar liefst 5000 met de handgevouwen origami-pinguïns zijn te bewonderen in het ontmoetingscentrum Weimars Wijkpaleis. De zussen Samina en Wassima Khan hopen daarmee officieel een wereldrecord te vestigen en opgenomen te worden in het Guinness World Records boek. Op de vloer liggen grote witte vellen, gevuld met de pinguïns in allerlei kleuren. En achter een gele lijn kunnen bezoekers het kunstwerk bekijken. Pinguïns van origami staan los, dus mogen ze niet verschoven worden. Pinguïns zijn ongeveer 10 centimeter groot. En als je ze allemaal één voor één op elkaar zou stapelen, zou dat ongeveer 500 meter zijn. Dan nog het weer. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het zo'n 24 graden. Vannacht droog en opklaringen minima 15 graden. Morgen vrij droog, een periode met zon en de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Rocksteady, lekkere, heerlijke vinyl plaatjes hier bij Back to the Roots. En we gaan lekker luisteren naar Cool Rastaman Cool. Het zijn The Headphones. Als ik mij niet vergis, is het vanavond lekker all-round reggae music. Back to the Roots, yeah, love.

Manku, Rasta Manku. Ja, met u nou benieuwd te zijn ook Back to the Roots Reggae Events. Op 15 augustus in de Leidse Lente, Back to the Roots Reggae. Eigen leuke tickets zijn te verkopen. Ja, kun je kopen op www.kanonico.com/tickets.

de geschiedenis reggae langs. Vandaag beginnen we dus met de reggae rocksteady. We hebben hier nog zo'n lekker plaatje. Harry J. Ostra, The Liquidator. Yes, dus altijd lekkere vinyl records hier bij Back to the Roots Reggae. En bent u ook benieuwd naar de reggae, Back to the Roots Reggae festivals en events op 15 augustus in de Leidse.

van lekkere oude reggae muziek met lekker DJ's en ook een jumping workshop en een dub workshop. Vorige keer was hier Insane Sound International in de studio. Die komt vast ook nog eens draaien. En ook nog leuke andere DJ's. Dus ben je nou zelf een DJ en heb je nou een dub late of eigen tracks, stuur ze op naar info@colinenrico.com. Lekker vintage reggae music. So we starten lekker met reggae en rocksteady. Daarna gaan we lekker naar roots reggae en wat toasting en DJ vibes. Wat dub krijgen we ook, dub. Eerst even lekker die old school vinyls. So, goeienacht of goedemorgen. Much love.

van de Trojan Record serie Babylon Wrong. We gaan door lekker naar een lekkere rocksteady song.

Dominique zelfs uit de Dominicaanse Republiek. Ja, luisterde dus naar Night Nurse, yes. Lekker Nexo luisteren naar The Crown Prince, Reggae.

0: pour faire reggae and right tonight. You will talk about Backstreet Reggae, muziek, reggae. Die normaal gesproken niet op de radio hoort of zo. De roots reggae music, natuurlijk hoort u vaker. De Bob Marley en Peter Tosh. En UB14 noem maar op. Het zijn allemaal maar liedjes die je op de radio hoort. Dus hier straks al het eerste uurtje voorbij. We luisteren weer naar een track van Dennis Brown. No More Will I Roam. Ja, goedenavond. Luister naar Back to the Roots Reggae met Colin Rico.
1: No more will I roam.
0: Dennis Brown, no more will I roam. Good vibes, one love.

0: Goedendag, ik ben André Kolen. Wie in de toekomst de Tweede Kamer in Den Haag weer wil bezoeken, moet eerst afdalen in de nieuwe publieksentree. Op de Hofplaats aan het Spui komt het nieuwe entreegebouw. En voor de start van de afgraving is de eerste steunpaal geplaatst. Architect Pie de Bruin noemt de nieuwe entree een poort naar de democratie. De keuze voor de Bruin als tekenaar van deze nieuwe ingang is niet toevallig, want net voor de eeuwwisseling was hij ook verantwoordelijk voor de bouwtekeningen van de Tweede Kamer zelf. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden sinds 10 jaar geleden. De subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker die vindt dat jammer.
1: We wouden hier nog even spelen en kijken.
2: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
1: Dat zou ik stom vinden.
2: Waarom?
1: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
2: Wat doe je hier dan het liefst?
1: Kijken.
3: Ja, heel zonde. Ja,
2: waarom?
3: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
0: De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Een gymzaal vol kleurrijke pinguïns van papier, maar liefst 5000 met de handgevouwen origami-pinguïns zijn te bewonderen in het ontmoetingscentrum Weimars Wijkpaleis. De zussen Samina en Wassima Khan hopen daarmee officieel een wereldrecord te vestigen en opgenomen te worden in het Guinness World Records boek. Op de vloer liggen grote witte vellen, gevuld met de pinguïns in allerlei kleuren. Achter een gele lijn kunnen bezoekers het kunstwerk bekijken. Pinguïns van origami staan los, dus mogen ze niet verschoven worden. Pinguïns zijn ongeveer 10 centimeter groot. En als je ze allemaal één voor één op elkaar zou stapelen, zou dat ongeveer 500 meter zijn. Dan nog het weer. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het zo'n 24 graden. Vannacht droog en opklaringen minima 15 graden. Morgen vrij droog, een periode met zon en de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

18 augustus in de Leidse Lente vindt er plaats Back to the Roots Reggae. En met lokale bands, ook DJ's, lekkere vinyl vibes en outdoor en indoor en outdoor market, vinyl market. En kaartjes koop je op www.conorico.com/tickets. Je krijgt ook op Hipsy. Voor maar een kleine prijs kunt u daarbij zijn, 15 augustus. Back to the Roots.

sot. Lekker reggae klaar staan hier. We gaan een beetje door de geschiedenis heen. Dus we begonnen met de rocksteady. We krijgen wat roots reggae in de jaren 70. Dus het naar Lee Perry en die Upsetters.

Struggling from the album The Frontline. UK band veel reggae. Natuurlijk uit Engeland. Ik ga volgend jaar weer op tour naar Engeland en Schotland.

15, augustus, dus back to the roots, reggae, in de Leidse Lente in Leiden, zijn eigen event, coming. Dus de kaarten kunt u krijgen op mijn website, www.colinenrico.com/tickets, back to the roots, reggae.

Fred Locks, de Black Star Liner. We gaan nog ook luisteren naar wat toasting en DJ werk op de Sound System Culture. We gaan de geschiedenis langs vanavond van de reggae culture. De reggae rocksteady, roots reggae nu en beetje dub dancehall, toasting. Lekker wat, misschien nog wat hardere dub, laatste uurtje. Next song, Fretlocks, de Blackstar Liner. Dus kaarten voor Back to Roots. Ik heb het al gezegd, www.colinenrico.com/tickets. Die events die ik zelf organiseer. Nou, ook de

productie Tell Us The Truth. Overal te beluisteren op alle muziekplatformen. En ook natuurlijk de Shazammen, zoals dat heet. Nog even luisteren naar Lee Perry en The Upsetters. Straks, nog 5 minuutjes. Derde uurtje zijn we terug met wat dub toasting DJ Dancehall. Ja, sound.

artiste. Geproduceerd in de Jamaica, de Black Ark. Die later heeft afgebrand, maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Was een aparte meneer.

de city wordt natuurlijk ook weer hard. De komende weken dus goed hydrateren. En vooral niet te laten beangstigen door het zonnige weer. Dat je binnen moet gaan zitten en dat soort dingen. Lekker, als het echt heet wordt, ook de verkoeling opzoeken naar buitenlucht. Goed drinken, city too hard man. Den Haag is heet. Straks terug.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Wie in de toekomst de Tweede Kamer in Den Haag weer wil bezoeken, moet eerst afdalen in de nieuwe publieksentree. Op de Hofplaats aan het Spui komt het nieuwe entreegebouw. En voor de start van de afgraving is de eerste steunpaal geplaatst. Architect Piet de Bruin noemt de nieuwe entree een poort naar de democratie. De keuze voor de Bruin als tekenaar van deze nieuwe ingang is niet toevallig, want net voor de eeuwwisseling was hij ook verantwoordelijk voor de bouwtekeningen van de Tweede Kamer zelf. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden. Sinds 10 jaar geleden de subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker die vindt dat jammer.
2: We wouden hier nog even spelen en kijken.
3: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
2: Dat zou ik stom vinden.
3: Waarom?
2: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
3: Wat doe je dan het liefst?
2: Kijken.
4: Ja, heel zonde. Ja.
3: Waarom?
4: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
1: De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Een gymzaal vol kleurrijke pinguïns van papier, maar liefst 5000 met de handgevouwen origami-pinguïns zijn te bewonderen in het ontmoetingscentrum Weimars Wijkpaleis. De zussen Samina en Wassima Khan hopen daarmee officieel een wereldrecord te vestigen en opgenomen te worden in het Guinness World Records boek. Op de vloer liggen grote witte vellen, gevuld met de pinguïns in allerlei kleuren. En achter een gele lijn kunnen bezoekers het kunstwerk bekijken. Pinguïns van origami staan los, dus mogen ze niet verschoven worden. Pinguïns zijn ongeveer 10 centimeter groot. En als je ze allemaal één voor één op elkaar zou stapelen, zou dat ongeveer 500 meter zijn. Dan nog het weer. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het zo'n 24 graden. Vannacht droog en opklaringen minima 15 graden. Morgen vrij droog en periode met zon en de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

10 Downing Street. What up? Chill out en bienvenido. Zijn ook events 15 augustus in de Leidse Lente. In Leiden, Back to the Roots, Reggae. Kaart op www.colinenrico.com/tickets. Blessings, love en goedemorgen of goedenacht. Chill met wat dub music, vintage dub.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Wie in de toekomst de Tweede Kamer in Den Haag weer wil bezoeken, moet eerst afdalen in de nieuwe publieksentree. Op de Hofplaats aan het Spui komt het nieuwe entreegebouw. En voor de start van de afgraving is de eerste steunpaal geplaatst. Architect Pie de Bruin noemt de nieuwe entree een poort naar de democratie. De keuze voor de Bruin als tekenaar van deze nieuwe ingang is niet toevallig, want net voor de eeuwwisseling was hij ook verantwoordelijk voor de bouwtekeningen van de Tweede Kamer zelf. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden sinds 10 jaar geleden. De subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker die vindt dat jammer.
2: We wouden hier nog even spelen en kijken.
3: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
2: Dat zou ik stom vinden.
3: Waarom?
2: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
3: Wat doe je hier dan het liefst?
2: Kijken.
4: Ja, heel zonde. Ja.
3: Waarom?
4: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
1: De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Een gymzaal vol kleurrijke pinguïns van papier, maar liefst 5000 met de handgevouwen origami-pinguïns zijn te bewonderen in het ontmoetingscentrum Weimars Wijkpaleis. De zussen Samina en Wassima Khan hopen daarmee officieel een wereldrecord te vestigen en opgenomen te worden in het Guinness World Records boek. Op de vloer liggen grote witte vellen, gevuld met de pinguïns in allerlei kleuren. En achter een gele lijn kunnen bezoekers het kunstwerk bekijken. Pinguïns van origami staan los, dus mogen ze niet verschoven worden. Pinguïns zijn ongeveer 10 centimeter groot. En als je ze allemaal één voor één op elkaar zou stapelen, zou dat ongeveer 500 meter zijn. Dan nog het weer. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het zo'n 24 graden. Vannacht droog en opklaringen minima 15 graden. Morgen vrij droog, een periode met zon en de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Back to the Roots, Reggae, Lifestyle, Nature, dort Dub, also nach Uncle Rosie in Dub, Tribute to King Tubby, King Tubby in King of the Dub. Straks nog wat eigen werk, eigen dubplates, onder King Kali, King of the Kali's. Electric Haze Dub. Ik heb ook nog volgens mij de Rambo Kush Dub. Eigen producties hier vlakbij Homegrown Records.

luisteren. De dub version van de nieuwe song. False Leaders and Prophecies. Colin en Rico is overal te beluisteren op alle muziekplatformen. En ja, zijn ook Back to the Roots reggae events en festivals. En ze zijn op 15 augustus in de Leidse Lente in Leiden. Koop een kaartje voor een kleine bijdrage. Kunt u erbij zijn. Lekker vintage reggae music van ska, rocksteady, dub. En dancehall, roots reggae natuurlijk, door de jaren heen. Straks de dub version van The Truck, de nieuwe song van myself, False Leaders.

Production van eigen productie. Kali Kali. En fuck it, de dub versus ook wel. Ja, nice, een beetje insta.

Wellicht een andere DJ. Gewoon wat leuke DJ's komen. En natuurlijk 15 augustus bij Tic Roots Reggae in Leiden.

0: I'm in no oh. We take a walk for a Kingston Mall.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. Wie de toekomst de Tweede Kamer in Den Haag weer wil bezoeken, moet eerst afdalen in de nieuwe publieksentree. Op de Hofplaats aan het Spui komt het nieuwe entreegebouw. En voor de start van de afgraving is de eerste steunpaal geplaatst. Architect Pie de Bruin noemt de nieuwe entree een poort naar de democratie. De keuze voor de Bruin als tekenaar van deze nieuwe ingang is niet toevallig, want net voor de eeuwwisseling was hij ook verantwoordelijk voor de bouwtekeningen van de Tweede Kamer zelf. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden sinds 10 jaar geleden. De subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker die vindt dat jammer.
3: We wouden hier nog even spelen en kijken.
4: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
3: Dat zou ik stom vinden.
4: Waarom?
3: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
4: Wat doe je het dan het liefst?
3: Kijken.
5: Ja, heel zonde. Ja.
4: Waarom?
5: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
2: De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Een gymzaal vol kleurrijke pinguïns van papier, maar liefst 5000 met de handgevouwen origami-pinguïns zijn te bewonderen in het ontmoetingscentrum Weimars Wijkpaleis. De zussen Samina en Wassima Khan hopen daarmee officieel een wereldrecord te vestigen en opgenomen te worden in het Guinness World Records boek. Op de vloer liggen grote witte vellen, gevuld met de pinguïns in allerlei kleuren. Achter een gele lijn kunnen bezoekers het kunstwerk bekijken. Pinguïns van origami staan los, dus mogen ze niet verschoven worden. Pinguïns zijn ongeveer 10 centimeter groot. En als je ze allemaal 1 voor 1 op elkaar zou stapelen, zou dat ongeveer 500 meter zijn. Dan nog het weer. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het zo'n 24 graden. Vannacht droog en opklaringen minima 15 graden. Morgen vrij droog, een periode met zon en de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.